0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden, maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie die in oktober begint is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof, als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden, maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie die in oktober begint is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof, als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden, maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie, die in oktober begint, is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het Internationaal Strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof, als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. De nieuwe Amerikaanse importheffingen voor Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. De Amerikaanse president Trump wil die tijd gebruiken om met Canada te onderhandelen. Op zuivel en auto's had de VS 50% importheffing aangekondigd. Eerder al kondigde Trump ook importtarieven aan voor de Europese Unie, maar het Hoge Rechtshof in de VS heeft die maatregel in februari weer vernietigd. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. De autoriteiten proberen hulp en bijstand te bieden aan de getroffenen. In de vaak kleine mijnen zijn de werkomstandigheden dikwijls slecht voor de vele duizenden mijnwerkers. Ook de veiligheid in de mijnen in de Centraal-Afrikaanse Republiek laat veel te wensen over. In de VS zijn 14 studenten en ex-studenten aangeklaagd wegens ontgroeningsrituelen waarbij cocaïne moest worden versneden en verhandeld. De drugshandel zou hebben plaatsgevonden in 2023 en 2024 op de Penn State University in de staat Pennsylvania. Bij wijze van inwijding moesten aspirantleden van de studentenverenigingen cocaïne versnijden en verkopen. Ook de vader van een van de studenten is aangeklaagd. Hij zou geld en drugs hebben weggemoffeld. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Vanaf vandaag worden de afleveringen met verbeterde beeld- en geluidskwaliteit stukje bij beetje online gezet op het YouTube-kanaal van De Fabeltjeskrant. De eerste 10 afleveringen staan inmiddels online. Er wordt ook gewerkt aan een nieuwe animatieserie. De Fabeltjeskrant was tussen 1968 en 1989 elke dag in de vroege avond op televisie te zien. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. De aangekondigde importheffingen van 50% tegen Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. Daarmee wordt een escalerend handelsconflict tussen de VS en Canada voor nu gesust. Canada had aangekondigd terug te zullen slaan met heffingen. De VS is verreweg de belangrijkste handelspartner voor Canada. Trump kondigde eerder ook importheffingen aan voor de EU, maar het Hoge Rechtshof in de VS heeft die maatregel in februari weer vernietigd. De beroemde Harvard University heeft een miljoenenschikking getroffen in de zaak rond verkochte lichaamsdelen. In totaal gaat $53 miljoen naar nabestaanden van mensen die hun lichaam ter beschikking hadden gesteld aan de wetenschap. Een echtpaar dat werkte voor het mortuarium van de Harvard Medical School werd vorig jaar veroordeeld tot celstraffen. Tussen 2018 en 2021 namen ze allerlei lichaamsdelen mee naar huis om die te verkopen op de zwarte markt. Nabestaanden spanden daarop collectief een rechtszaak aan tegen Harvard. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. De autoriteiten proberen hulp en bijstand te bieden aan de getroffenen. In de vaak kleine mijnen zijn de werkomstandigheden dikwijls slecht voor de vele duizenden mijnwerkers. Ook de veiligheid in de mijnen in de Centraal-Afrikaanse Republiek laat veel te wensen over. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Vanaf vandaag worden de afleveringen met verbeterde beeld- en geluidskwaliteit stukje bij beetje online gezet op het YouTube-kanaal van De Fabeltjeskrant. De eerste 10 afleveringen staan inmiddels online. De Fabeltjeskrant was tussen 1968 en 1989 elke dag in de vroege avond op televisie te zien. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: Wee, wee, wee.

0: Virginia Plain.
1: Seabreeze AM.
2: Brian Ferry en Roxy Music, dat was de laatste. Hun eerste hit in de tijd in 1972. Virginia Plain. De Beatles hadden we daarvoor met Yesterday uit 1965. En de eerste was van Patricia Pai. Origineel van Dave Barry. Nou uit 76. En discipline is het woord. Nu.
3: Oh, get your hand down. Up, right, up, right, up, double time. Up, right, up, right, up, right, up.
4: Volle luistering.

Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Cybris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.

0: Seabreeze. AM.
1: De laatste was de disco-versie van het thema van de film Star Wars. Nico, hit in 77. Q65 hadden we daarvoor met M uit 1966. En de eerste was een Mia Zoete. Mary Osmond, Paper Roses uit 73.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: Dit is weer een volle dag Radio Sybris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

0: Kees AM.
1: De Marmalade hadden wij uit 1971, Cas en Norman. Berger en Jana voor uit 1966, The Drunken Sailor. En Frans Halsema en Jenny Arian als eerste uit 1977. Vluchten kan niet meer. Na de volgende, een crimineel.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. De aangekondigde importheffingen van 50% tegen Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. Daarmee wordt een escalerend handelsconflict tussen de VS en Canada voor nu gesust. Canada had aangekondigd terug te zullen slaan met heffingen. De VS is verreweg de belangrijkste handelspartner voor Canada. Trump kondigde eerder ook importheffingen aan voor de EU, maar het Hoge Rechtshof in de VS heeft die maatregel in februari weer vernietigd. De beroemde Harvard University heeft een miljoenenschikking getroffen in de zaak rond verkochte lichaamsdelen. In totaal gaat $53 miljoen naar nabestaanden van mensen die hun lichaam ter beschikking hadden gesteld aan de wetenschap. Een echtpaar dat werkte voor het mortuarium van de Harvard Medical School werd vorig jaar veroordeeld tot celstraffen. Tussen 2018 en 2021 namen ze allerlei lichaamsdelen mee naar huis om die te verkopen op de zwarte markt. Nabestaanden spanden daarop collectief een rechtszaak aan tegen Harvard. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. De autoriteiten proberen hulp en bijstand te bieden aan de getroffenen. In de vaak kleine mijnen zijn de werkomstandigheden dikwijls slecht voor de vele duizenden mijnwerkers. Ook de veiligheid in de mijnen in de Centraal-Afrikaanse Republiek laat veel te wensen over. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Vanaf vandaag worden de afleveringen met verbeterde beeld- en geluidskwaliteit stukje bij beetje online gezet op het YouTube-kanaal van De Fabeltjeskrant. De eerste 10 afleveringen staan inmiddels online. De Fabeltjeskrant was tussen 1968 en 1989 elke dag in de vroege avond op televisie te zien. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ontdek de biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
6: Geen idee, best veel denk ik. Hoezo?
5: Nou, ik betaal nu €500 per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird, altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
6: Klinkt goed. Surebird, jouw verzekeringsman, maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde middengolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Iran wil Zuid-Europese doelen bestoken als de Amerikaanse president Trump de strijd opvoert. Dat meldt de Financial Times op basis van bronnen rond de regering in Teheran. Als mogelijke doelen noemt de krant Cyprus en Bulgarije. Dat laatste land heeft zijn luchtmachtbasis Besmer opengesteld om Amerikaanse vliegtuigen te laten bijtanken. Ingewijden in Teheran zeggen dat de oorlog snel wordt hervat. Ayatollah Mojtaba Khamenei benoemde al hardliners op militaire topposities. Zeker 9 doden en 6 gewonden bij een hotelbrand in de Indiase stad Kolkata. De brand woedde vannacht en sloeg ook over naar andere hotels. Er zouden 80 mensen uit het 5 verdiepingen tellende gebouw gered zijn, maar de bovenste verdieping is onbereikbaar. Volgens de politie kan het dodental nog verder oplopen. Mogelijk is de Indiase hotelbrand veroorzaakt door kortsluiting. De brandweer onderzoekt de zaak. Een ware inbraakgolf bij Nederlandse brandweerkazernes. Doelwit is zwaar gereedschap om daar weer andere inbraken mee te plegen. Vannacht was het raak in Sassenheim in Zuid-Holland. Gisteren werd ingebroken in het Brabantse Sint-Michielsgestel. Het is al de 62e inbraak in een brandweerkazerne dit jaar. Vooral hydraulisch gereedschap waarmee beknelde automobilisten worden bevrijd is in trek. Criminelen gebruiken de spullen voor inbraken bij juweliers en elektronicazaken. In Venlo is in iemands kledingkast een levende slang opgedoken. Het bleek te gaan om een jonge, overigens ongevaarlijke netpython die was ontsnapt uit het terrarium van een buurvrouw. Een volwassen netpython kan tot ruim 6 meter lang worden. De eigenares van de wurgslang gaat uitzoeken hoe het dier heeft kunnen ontsnappen en gaat ervoor zorgen dat het niet opnieuw gebeurt. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
7: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
8: Omdat ik samen verder wil.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
12: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: 5, 4, 3, 2.
14: Tot 10 uur. Matwerk in de muziek. Presentatie Elibert Mathuis.
15: The greatest music ever made. Classic hits.
16: Seabreeze. Seabreeze AM.

Georgie Fame en de Blue Flames en Rosetta. Ja, midden in de week. Het is woensdagochtend en tot 10 uur ben ik weer bij je met een reistoel. Al die mooie nummers uit de jaren 60, 70 en 80. Maar ach, ook andere jaren komen natuurlijk regelmatig aan bod. En hij was er ook weer vanochtend. Milko Roodnat, bedankt weer. En straks een nummer van, voor jou van The Little River Band. Want daar houdt hij van. Dat vindt hij leuk. Maar wij gaan naar Badfinger. Day after day.

John Denver and Sweet Surrender. Het komt uit het album The Rocky Mountain Collection uit 1996. En je luistert naar Maatwerk in de Muziek. Midden jaren 70 was ik hoofdredacteur bij Veilig Vrij Nederland voor de onderwijsbladen die zij uitbrachten. En ik moest ineens denken aan Sjalkies Glam. Weet je nog wel? Glaasje op, laat je rijden.

Ja, ik moet er wel om lachen. Glaasje op, laatje rijden van Sjaakie Schram. Ja, het is een nummer dat echt in die tijd veel gedraaid werd. En als ik nu naar 2026 kijk, dan denk ik, nou, ik denk niet dat hij zoveel succes zou hebben nu. Maar goed, we gaan terug in de tijd met Looking Glass. Een prachtig nummer, vind ik het. Hier is Brandy. MUZIEK

try to teach the world to sing in perfect harmony. The New Seekers. En Wilco Rotnat, even luisteren. Ja, hij luistert, dat weet ik, want dat schreef hij. Tijdens het werken in ons nieuwe huis zijn we aan het luisteren naar Radio Seabreeze. Natuurlijk, en speciaal voor hem, Cool Change, The Little River Band.

Een prachtig nummer, Cool Change van de Little River Band. En ik hoop dat hij geluisterd heeft, onze Milko. Ja, en we gaan leren Clapton, The Wonderful Tonight.

Curtis Award in 1989. George Michael voor Kissing a Fool. En wij gaan naar The Little Lies. Dan weet je het waarschijnlijk. En je hoort het ook. Fleetwood Mac.

Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene.

Ik moet er nog vaak aan denken toen die plaat uitkwam. Ramse Shaffi, Zingvecht, Huilbeet, Lachwerk en Bewonder. En dat je dan tijdens een presentatie die titel moest noemen. Ja, toen ging het ineens heel lastig. En tegenwoordig denk ik, wat hadden we daar moeite mee? Ik begrijp het helemaal niet. Maar goed, dingen veranderen natuurlijk ook. We gaan naar 1975. House for Sale, Lucifer.

0: House for Sale. Ja, Margriet Eshuis. En op de drums, natuurlijk, Henny Huisman.
1: Hallo, ik ben Henny Huisman. En luister thuis of onderweg altijd naar het maatwerk met Elibert Maathuis.

My Little Lady van de Tremolos. En kijkend op de klok zie ik dat we toe zijn aan de laatste plaats bij Maatwerk in de Muziek. Straks na het nieuws de koffie. De koffie compleet bij Toon Polderman natuurlijk. En ach, ik ben er morgen weer. Tussen 9 en 10 met Maatwerk in de Muziek. Natuurlijk Radio Seabreeze. En die laatste plaat, die komt uit 1986. The Cutting Crew. I Just Died in Your Arms. Maak het van je dag. En wie weet tot morgen. Dag.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. In België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft bij de grote natuurbrand die daar woedt. De hulpdiensten liepen geen gevaar, ook niemand raakte gewond. De enorme natuurbrand is inmiddels ingedampt, maar nog niet onder controle. Hulpdiensten wisten waar de munitie lag omdat het gebied nauwkeurig in kaart was gebracht. Het vuur woedt in het oosten van België, dicht bij de Duitse en Nederlandse grens. Het is de grootste natuurbrand ooit bij onze zuiderburen. Iran wil Zuid-Europese doelen bestoken als de Amerikaanse president Trump de strijd opvoert. Dat meldt de Financial Times op basis van bronnen rond de regering in Teheran. Als mogelijke doelen noemt de krant Cyprus en Bulgarije. Dat laatste land heeft zijn luchtmachtbasis Besmer opengesteld om Amerikaanse vliegtuigen te laten bijtanken. Ingewijden in Teheran zeggen dat de oorlog snel wordt hervat. Ayatollah Mojtaba Khamenei benoemde al hardliners op militaire topposities. Zeker 9 doden en 6 gewonden bij een hotelbrand in de Indiase stad Kolkata. De brand woedde vannacht en sloeg ook over naar andere hotels. Er zouden 80 mensen uit het 5 verdiepingen tellende gebouw gered zijn, maar de bovenste verdieping is onbereikbaar. Volgens de politie kan het dodental nog verder oplopen. Mogelijk is de Indiase hotelbrand veroorzaakt door kortsluiting. De brandweer onderzoekt de zaak. Bij Hazenswoude-Dorp is vanochtend een dode gevallen bij een frontale botsing tussen een vrachtwagen en een personenauto. Het slachtoffer is een 41-jarige man uit Zoeterwoude. Meerdere brandweereenheden en duikteams zijn ingezet. Ook werd een traumahelikopter naar de plek des onheils gestuurd. Vanwege het ongeval werd de provinciale weg N455 afgesloten. De politie onderzoekt de exacte toedracht van het ongeval. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
6: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
5: Nou, ik betaal nu €500 per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
6: Klinkt goed.
7: Surebird. Jouw verzekeringsman. Maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze-app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: als je geluk hebt, dan ben je precies op tijd om om 10 uur ja, koffie compleet te luisteren als je de E-train genomen hebt. Dit waren de Star Sisters.
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid en bijzonder goede morgen. Het is woensdagmorgen, het is de hoogste tijd voor koffie compleet op uw favoriete radiozender. En ja, we gaan er weer lekker tegenaan, hè, met heerlijke platen, heerlijke muziek en natuurlijk met de vraag van vandaag. Er zijn steeds meer mensen die ja, met goede antwoorden op de proppen komen. Ja, het is allemaal wat. Radio Cybris, Europe's number one. Het station waar muziek in zit. En hier zijn de heren van een band die zich de Tribute Band noemt. De Tribute to the Cats Band. En joh, jaren geleden hebben ze een enorm mooi album uitgebracht. En er stond onder andere deze op. Let Me Try. Zeker hoor. We proberen.

0: Tribute to the Cats Band. En het sketsnummer Let Me Try. Dat is ook alweer een mooie oude. Gedraaid hier op uw favoriete radiozender. Ook de Tribute to the Cats Band is al inmiddels alweer heel oud. Want ze zijn ergens in begin jaren 2000 opgericht. En ik kan me nog herinneren. Het moment dat ze voor het eerst aan het optreden waren was in Volendam. Had ik een uitnodiging gekregen. En ik ben daar gezellig naartoe gegaan. En jongens, dat is me een groot feest geworden. Onvoorstelbaar leuk.
1: Don Polderman.
2: Lekker bakkie koffie compleet.
0: Nou, waarover, lekker bakkie koffie compleet op Radio Seabreeze. Ja, het volgende plaatje wat ik voor u heb, luister vriend, dat doet me een beetje aan een kaasje denken. Een kaasje, ja, zeker weten. Prima donna, Sylvia Romy.
3: Stel je eens voor, je komt me zomaar weer eens.

0: zeggen ze dat wel eens. Ja, was ik er maar nooit aan begonnen aan die prima donna. Sylvia Romy was dit. En dat allemaal gedraaid hier op uw favoriete radiozender. Radio Seabreeze, Europe's number one.
1: Zet je radio klem op Seabreeze, Seabreeze I am.
0: En misschien kennen ze nog wel die verleidse vrienden. De Reddies, hier zijn ze hoor. Met de Summertime Fun.

Heerlijk, hè? Summertime. Ja, de Summertime Fun van de groep de Reddies. Dat is ook alweer jaren geleden, laatste vrienden. Dat deze mensen die plaatje hebben uitgebracht. En we draaien het allemaal hier bij Radio Cyprus, Europe's number one. Ja, u heeft het misschien wel gemerkt de laatste dagen. Het is een beetje regenachtig geweest. Ik vond het heerlijk, hoor, een beetje regen. Ja, eerlijk is eerlijk, want de tuin was er hard aan toe. En de natuur en alles. Ja, het is wel leuk. Ja, alleen de boeren die merken er nog niet zo heel erg veel van. Want ja, ze mochten een tijdje niet meer sproeien en zo. En gaan ze maar door. Een probleem is namelijk vanwege de droogte die we gehad hebben. Er zijn kleinere aardappelen. Nou ja, dat is niet zo'n probleem. Want vorig jaar was er een enorm aardappeltekort. Dus niet tekort. Er waren veel te veel aardappels vorig jaar. Ze kwamen er niet vanaf. Er is minder nectar en er zijn duurdere bloemkolen. Met de kersen is het dan wel weer niet zoveel aan de hand. Want daar is de oogst heel erg goed van geworden. Ja, nou, dat is toch leuk allemaal om te horen. Heerlijk, heerlijk, heerlijk.

Koster met zijn band en I Love My Ricky. En dat is een gitaar, een fantastische gitaar om precies te zijn. De heren De Beurs die spelen er ook altijd mee. Ja, dat is toch leuk om te weten, luister vrienden. Radio Cyber is Europe's number one radio. In Den Helder komen er weer nieuwe bronzen beelden bij. In het kader van de Wervianen. Ja, het zou je gebeuren. Er komt versterking en vierde en vijfde beeld komen eraan. Ik hoop dat ze lang blijven staan, want dat is toch wel leuk.

0: Heerlijk, Johnny Tolotsen met Talkback, Rambling Lips en Trembling Lips. Zo leuk, ja, een leuke plaat wordt eerlijk gezegd. Ik weet niet waar tijd voor is, nou.
1: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Ja, er zijn er nog heel wat die leuke kaarten gewonnen hebben voor het evenement. Laatste vrienden, u kunt er ook weer eentje winnen. Moet u wel meedoen aan het spelletje De Vraag van Vandaag. Nou, De Vraag van Vandaag op woensdag 19 augustus. Een van de TV-TAS-eilanden. Kent u dat? TV-TAS, dat is het eiland Terschelling. En ik vraag me af, bij welke provincie hoort het eiland Terschelling? A, is dat bij de provincie Noord-Holland? B, bij de provincie Friesland? Of C, bij de provincie Groningen? Ja, het is wat, de TV-TAS eilanden. En een daarvan is Terschelling. Hoort Terschelling bij A, Noord-Holland? B, bij Friesland? Of C, bij Groningen? Nou, als u het antwoord weet, stuur dan een mail naar ton@radiosiebries.nl of sms naar 06-121-77148. Dat kan ook. Ja, je maakt dan kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XL aan het einde van deze maand in Leeuwarden. Is dat leuk? Dacht het wel, hè?
2: Goedemorgen!
1: En vandaag met Tom Polderman.

Heerlijk, een plaatje van Franca Mirella, Guantanamera. Ja, ik vind dat echt lekker zomers klinken hoor. Lieve luistervrienden, voor het eerst sinds 2020 is er in Nederland een besmetting met het West Nijl-virus vastgesteld. De infectie die werd ontdekt bij een steekproef van Tanquin onder bloeddonaties. Naar aanleiding daarvan is de bloedbank begonnen met het testen van bepaalde bloeddonaties op de aanwezigheid van het virus. Het Gooi en de Vechtstreek en de provincie Utrecht zijn aangewezen als risicogebieden. Nou ja, het is maar dat je het even weet.

0: Hey little girl, jawel, de Nederlandse, hoe kan het ook anders, de Nederlandse Neil Diamond, oftewel Aristakis Yessianou. Hij komt uit Griekenland oorspronkelijk vandaan. Hij woont in Amersfoort en hij woont al jaren in Nederland. Hij heeft hier allerlei bedrijven gehad, een kledingzaak heeft hij gehad, een reisbureau en ga zo maar door. Ja, en hij zingt hele mooie liedjes. Ja, het is allemaal wat, hè? Aristakis Yessianou.
1: Voor het hart van Nederland, 1098. Noord-Nederland, 1395.
0: Radio Seabreeze on top. Ja, zeker ze weten, lieve luistervrienden. Sommige mensen zeggen, wat doet die polderman allemaal? Nou ja, ik weet er allemaal niet door. Hey, neem me gewoon zoals ik ben. Jessie en Mandy.

Take Me Like I Am. Ja, neem me zoals ik ben. Een plaatje van Jussie en Mandy. En joh, dan kan je dat met een gerust hart zeggen. Je moet me gewoon nemen zoals ik ben. Ik heb een hele nieuwe plaatlijst, vrienden, van de groep The Goldies. En ja, dat is een hele leuke plaat, hoor. Ga maar eens luisteren naar het nummer wat wij van hen gaan draaien. As long I can see the light.

0: nieuwe jasje gestoken. Dat is wel leuk om te luisteren. Long as I can see the lies. Dat vind ik ook. Ja, zolang we maar het licht kunnen zien.
1: The music grabs your ears and your heart.
0: Kent u Travassi nog? Nou, die zei er ook op 29 augustus tijdens het grote festival daar in Lelystad, moet je mij horen, in Leeuwarden natuurlijk. Ja, het is allemaal wat zegt die Lelystad. Ik bedoel, in Leeuwarden tijdens de Passamalamissie Mewa. Hier zijn ze, de heren van Travassi.

0: Shake your tank.
1: Ja, het is allemaal wat een lekker liedje van Travassi. En ik zei het al, ze treden ook op tijdens de Pasarmalen missie mee van op zaterdag 29 augustus in Leeuwarden. Wat wil je dan meer? Jo, dat wordt gezellig daar. Die kan niet uitblijven. Die jongens, als die bezig zijn helemaal, dan wordt het echt een lekker zootje. Mm.

Inderdaad, helemaal op volle kracht, luidse vrienden. Je hebt wel maar kijken op de klok van gehoorzaamheid. Wat zien we dan? Ja, tijd om afscheid te nemen van Koffie Compleet. Goed, ja, ik heb het al eerder verteld. We doen het spelletje De Vraag van Vandaag. En ja, aan het einde van het programma noem ik hem nog een keertje op. Een van de TV-tas-eilanden. Dat is Terschelling, dat weet u zonder enige twijfel. En ik wil van u graag weten bij welke provincie hoort dat eiland. Is dat A, Noord-Holland? Is dat B, Friesland? Of is dat C, hoort het eiland bij Groningen? Ja, ik wil het van u weten. Ik weet het, maar ja, weet u het ook? Dat is de vraag natuurlijk. Hè. Als u het antwoord weet, stuur dan een mail naar ton@radiosiebries.nl. Ton Theodor Otto Nico @radiosiebries.nl. En dat laatste schrijft u met B-R-E-E-Z-E en dan .nl. Of sms'en door naar 06-121-77-148. Dat mag ook. Ja, dan maak je kans op 2 vrijkaarten voor de Pasen Malamissie Meva eind deze maand in Leeuwarden. Dat is toch leuk? Neemt u mij niet kwalijk, ik ben er een beetje schoor van. Oké, ik hoop dat u allemaal genoten heeft van het afgelopen uur bij Radio Sieber. Is het afgelopen uur Koffie Compleet. Het zit er weer op en ik kan alleen maar zeggen, ik ga lekker naar huis toe. Ja, zo is dat. Ja, morgen ben ik er weer met een hele nieuwe aflevering. En zometeen is hij er weer, hè, onze eigen Wiebe. Geloof het of niet? Goed zo. Dag!

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Arnhemse politie heeft 7 mensen opgepakt na onrust in de wijk Geitenkamp. 4 van hen zijn minderjarig, de anderen zijn tussen de 18 en 23 jaar oud. De jongeren staken vuurwerk af, gooiden ruiten in en liepen door de buurt met bivakmutsen. Ze zijn opgepakt op basis van de regels over samenscholing. Daarna keerde de rust terug in de Gelderse stad. Het is volgens de politie al enkele dagen onrustig in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Boeren rijden vandaag met hun trekkers in een protestmars langs alle 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze ageren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Omdat de politie op zal treden tegen boeren die op auto- of snelwegen rijden, laten ze dat nu achterwege. Ook rondrijden met afgeplakte kentekens wordt aangepakt. De boerenprotesten liggen bepaald niet lekker meer bij de burger. Uit een enquête blijkt dat 60% van de Nederlanders wel klaar is met langzaam rijdende trekkers op plekken waar dat helemaal niet mag. Huishoudens hadden nog nooit voor zoveel geld aan beleggingen, 234 miljard euro. Dat staat in een overzicht van de Nederlandse Bank. In de eerste 6 maanden van dit jaar steeg het bedrag met 15%, onder meer door stijgende beurskoersen. Nederlanders steken het meeste geld in beleggingsfondsen, ruim 91 miljard euro. Ook SpaceX van Elon Musk wist veel Nederlandse beleggers te interesseren. De populairste aandelen bij particulieren zijn ASML, Shell en Rabobank. In België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft bij de grote natuurbrand die daar woedt. De hulpdiensten liepen geen gevaar, ook niemand raakte gewond. De enorme natuurbrand is inmiddels ingedampt, maar nog niet onder controle. Hulpdiensten wisten waar de munitie lag omdat het gebied nauwkeurig in kaart was gebracht. Het vuur woedt in het oosten van België, dicht bij de Duitse en Nederlandse grens. Het is de grootste natuurbrand ooit bij onze zuiderburen. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: Hallo, daar zijn we weer.
7: Jongen, jongen, wat een herrie met je. Wat een herrie.
6: Koud, hè?
8: Alleen de allermooiste muziek hoor je hier. Ja, hier.
9: Oh, mijn schaaf, te gek. Echt nou heftig, hoor.
10: Landgenoten.
11: Lekker stemmetje,
12: even
11: overnieuw.
13: Binnen zonder kloppen.
12: Waar is iedereen dan? Hallo?
14: Dit is Binnen zonder kloppen met Wiebe Christ.
15: Goedemorgen.

Goedemorgen, ik ben Wiebe Christ en dit is Binnen Zonder Kloppen. Het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Met de beste en soms totaal vergeten hitjes uit de jaren 60, 70 en 80. De pareltjes uit de Cashbox en Billboard Hot 100. De tipparades top 40 en top 50. Ze vliegen weer een uur lang om je oren. De opener van dit uur Binnen Zonder Kloppen was van Earth and Fire. We noemen altijd zangeres Johnny Kaagman en het verhaal erachter. Maar wie ook zeker genoemd mogen worden zijn de tweelingbroers Gerard en Chris Koerts. Basgitarist Theo Hertz werd in 1978 vervangen door Bert Ruiter. De broers begonnen al op hun 14e als de Singing Twins. Die werden opgevolgd door Opus Gainful. Toen zangeres Manuela Bello de band kwam versterken, werd de naam gewijzigd in Earth and Fire. Memories was de zesde single en de eerste nummer 1 hit voor Earth and Fire. En dat gebeurde in 1972. Tot zover het nieuws van toen. En nu snel naar de bel. Dus even kijken wie er vandaag weer komen bijpraten. En koffie leuten in de Seabreeze Studio. Good morning. Welkom op deze vrolijke samenkomst met de beste muziek aller tijden. Gemaakt door jullie zelf. Eens even kijken wie we vandaag kunnen horen tot 12 uur. Ik zie bij wijze van spreken de Blue Diamonds. Onder andere de Romantics, George McGray, Meadow, Oliver Onions, James and Bobby, Aha, Ramses Shaffy, Salvatore Adamo en Pratt and McLean. En dan nog een aantal die ik later in de uitzending zal noemen. Dat wordt weer een alleraardigst uurtje variatie op je radio. Geniet ervan, want dat is gratis. En dat blijft ook zo als jij je misschien aanmeldt bij Seabreeze en fan wordt. Kijk dan even op de site en lees hoe je Radio Seabreeze kunt steunen. Het tweede nummer van dit uur is van Brainpower. Dat is Gerrit-Jan Mulder, die opgroeide in Alphen aan den Rijn. Met hem gaan we even buiten de lijntjes kleuren met zijn dansplaten 2002. Het was de vijfde single en die is bijna 3 miljoen keer bekeken op YouTube. Hij stond 15 weken in de top 40, waarvan 4 weken op nummer 1. Hoog tijd dat we hem weer eens laten horen op Radio Seabreeze.

0: maar een
1: deze potje ken ik de hele nacht weer dansen.
2: Oliver Onions was een duo bestaande uit de broers Guido en Maurizio De Angelis. In de jaren 70 waren zij de meest productieve Italiaanse muzici. Ze werden gedwongen om voor veel van hun projecten verschillende namen te gebruiken om oververzadiging van de markt te voorkomen. Oliver Onions was daar één van. Ze maakten veel soundtracks en Sandokan was in 1979 de 30ste uit de gelijknamige tv-serie. In de hitlijsten haalde het een 9e plaats.

0: 1395 AM.
1: Ze zeggen dan altijd onvervalste rock and roll, maar zometeen juist vervalste rock and roll in de vorm van Meadow. Vol vinyl op de draaitafel uit 1985 met op de B-kant de brave Bertus Blues. Rockin' all over Nederland mocht 3 weken in de tipparade staan. En voor de rest was het in feesttenten en plattelandsdisco gewoon een gigantische hit.
2: And now, more music.
3: Hallo. Kunt u me zeggen hoe laat het is?
4: De tijd is rijp voor een gevoelig werkje.
0: You're catching a wave on Seabreeze.
5: Seabreeze.
0: Seabreeze. Seabreeze.
6: De eik erin.
0: Soft and easy.
7: And now smooth listening on the Big Sound Station.
0: Your favorite oldies.
8: The music's on now.
0: Seabreeze. 95 AM.
9: Seabreeze AM.
10: Dit is de Binnen Zonder Kloppen Europlaat op Radio Seabreeze.
1: Oké, dan. Dan sla ik een paar keer stevig op de trom en dan gaat hij zingen, omdat ik het wil.
11: Cherche-moi si ça te chante.

meer Nederlandse producties in Binnen Zonder Kloppen. Ramses Shaffi zingt straks zijn grootste meezinghit Sammy. En Blue Diamonds varen als 60 Classic met een klein bootje het verleden.

Voorlopig genoeg Nederlandstalige producten gehoord. Dus op naar de disco met George McGray. Hoewel hij is getrouwd met een Nederlandse Yvonne Bergsma. En nu verwacht jij Rock Your Baby. Maar nu gaan we eens een keer wat anders doen. Een andere dansplaat draaien van George McGray. Het was zijn derde single en enige in 1975 die in de tipperaden bleef steken. Sing a Happy Song was zijn laatste in Europa. Pas in 1984 probeerde hij het weer met One Step Closer, maar ook die kon Rock Your Baby niet evenaren.

Skiffle Group staat klaar met hun versie van The Cotton Song en The Romantics. Ja, die van That's What I Like About You. Die doen vandaag een bekende hit die verhaalt over mensen die in hun slaap praten. Vreselijk, hè? Ja, ze bestaan echt. Overdag geen moment stil en dan 's nachts nog eens alles herhalen.

Tijdshalve moet ik erbij zeggen dat de Lightown Skiffle Group uit het zuiden van Nederland komt. Maar ach, als ik dat niet had gezegd, was het ook niet opgevallen, denk ik. Wat wel opvalt is dat we nog een europlaatje gaan draaien. Het is Bernd Klüver, die je kan vertellen dat je niet bang hoeft te wezen op de eilanden van Spanje. Hij zingt Keine Angst, so ist Mallorca. Maar eerst James en Bobby Purify. Het duo publiceerde in 1966 de door Spooner Oldham geschreven song I'm Your Puppet, die in de Amerikaanse lijsten een top 10 hit werd.

Ik ben eens met het toen nog jonge gezin naar Londen geweest. Van die moesten het allemaal zien. Echt van die toeristische dingen gedaan en bekeken. Maar ook zeker de platenzaak even doorgeneust. Kwam ik met de top 10 aan singles thuis op dat moment. En daarvan stond er maar één in de Nederlandse hitlijsten. Die andere 9 kwamen weken later bij ons uit. Daarvan was de Sunnel with Shines on TV er één van. En zo vergeet je nooit wanneer het ook weer was. Zometeen Aha op de radio. Die ook een hele grote hit hadden met Take On Me. Maar ik heb ook alles met hete luchtballons. En bemerk ik dan een plaatje als Yellow Balloon. Gezongen door Yellow Balloon. Dan moet het even op de draaitafel en mee in binnen zonder koppen.

Brett en McLean en The Lovin' Spoonful zijn de laatste twee vocale bijdragen in deze swingende binnen zonder kloppen. The happy days are here again and my darling will be home soon. Wat een goede berichten. Dus besluiten we met James Last en Happy Brasilia. Daar word je echt helemaal vrolijk van. Meer hits van toen horen? Zet je radio klem op Radio Seabreeze 1395 AM. Morgen ben ik er ook weer met nog meer van dit soort muziek. Zorg dat je erbij bent om 11 uur. Dan mis je niks. Tot dan.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Oppositiepartijen Pro en Ja 21 moeten elkaar niet uitsluiten bij de begrotingsgesprekken. Dat vindt D66-fractievoorzitter Jan Pater Notte. Beide partijen hebben aangegeven dat de verschillen te groot zijn. Volgens Pater Notte zijn er weinig oppositiepartijen die mee willen denken, dus moeten ze elkaar niet uitsluiten. 10 zetels heeft het minderheidskabinet nog nodig voor een meerderheid in de Tweede Kamer, maar het kabinet is uit op een nog bredere meerderheid. Na DNA-onderzoek is in Zwitserland de identiteit vastgesteld van twee mannen van wie eind vorige maand de stoffelijke resten in het kanton Valais zijn gevonden. Het gaat inderdaad om twee Belgen. Zij waren toen zij in 1992 zoek raakten 39 en 41 jaar oud. De autoriteiten hadden ook hun documenten gevonden. Het tweetal verdween tijdens een bergtocht op het Wijsmiesmassief. Zij waren door slecht weer overvallen en bereikten nooit hun hut. Er is destijds naar de twee gezocht, maar toen werd er alleen een rugzak gevonden. Boeren rijden vandaag met hun trekkers in een protestmars langs alle 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze ageren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Omdat de politie zal optreden tegen boeren die op auto of snelwegen rijden, laten de boeren dat nu achterwege. Ook rondrijden met afgeplakt kenteken wordt aangepakt. De boerenprotesten liggen ook bepaald niet lekker meer bij de burger. Uit een enquête blijkt dat 60% van de Nederlanders wel klaar is met langzaam rijdende trekkers op plekken waar het niet mag. De organisatie van de 255 kilometer lange wielertocht Diekirch-Valkenswaard, die voor komende zaterdag in de agenda staat, gaat vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen niet door. De route van de tocht loopt dwars door het natuurgebied en de organisatie vindt dat de gezondheid en veiligheid van vrijwilligers en deelnemers op de eerste plaats staat. De kortere tocht van zo'n 150 kilometer gaat wel door. Het weer grotendeels bewolkt met hier en daar buien. Aan de kust kan het opklaren. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind wordt het een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: 100%.
1: De hits waar jij van houdt, ook de nationale hits. Hits van eigen bodem. Dit was 100% van Mart Hoogkamer samen met Fleming. Dit is Bart Smith of Breeze. Iedere werkdag tussen 12 en 1. Met nu

0: Ik luister altijd.
1: Leuk dat je je radio hebt afgestemd op de 1098 of de 1395 AM. Of dat je luistert via de stream live.radiosybris.nl.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth.
1: De hit waar jij van houdt, dit is Breeze, Middag Breeze.
0: Nog een cover in Middag Breeze, een cover van de Jackson 5. Maar deze versie van de combinaties sterk gebaseerd op het disco-arrangement van Gloria Gaynor. Never Can Say Goodbye uit 1987 van de Combinaats.

0: Een romantische Nederlandstalige plaat. Gedraaid hier bij Radio Seabreeze. En het is een plaat die zomaar voor kan komen in het programma Dream Sessions. De mooiste love songs. Iedere zondag, dinsdag en woensdagavond. Net even na 11 uur. Dit is Tiki Art met Zomerdromen.
1: De zon komt op. Ik hoor de vogels fluiten. Kijk om me heen. Een nieuwe dag begint.

jou thuis. It's a Miracle van Culture Club. En die komt uit 1984 en is een van de herkenbare hits uit de hoogtijdagen van de Britse band. De combinatie van pop, soul en reggae-invloeden, samen met de karakteristieke zang van Boy George, geeft het nummer een licht en aanstekelijk geluid. De tekst is speels

deze plaat even gedraaid voor mijn vrouw Ina. She's always a woman. Billy Joel hoorde je. En daarmee zijn we weer aan het einde gekomen van dit radioprogramma. Straks na het nieuws van 1 uur. Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je op onze website www.radiosybris.nl. Wij gaan eruit met The Royal Thing en You To Me Are Everything. Een plaat die ik ook zomaar voor mijn vrouw zou kunnen draaien. Een nummer uit 1979. Je wordt bedankt voor het luisteren. Dit was Bart's Middle Breeze. Heel graag tot morgen. Zijn we er weer net na de klok van 12 uur.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Er wordt steeds vaker in brandweerkazernes ingebroken. Ondertussen gaat het al om zo'n 60 inbraken. Gisteren heeft de politie een 21-jarige verdachte uit Haarlem kunnen oppakken na een poging tot inbraak bij de brandweerkazerne in Sparendam op 18 maart. Rond 3:30 s'nachts zag een getuige iemand op de roldeur van de kazerne slaan. Daarop ging het alarm af en ging de verdachte er als een haas vandoor. Tijdens het politieonderzoek werden bloedsporen gevonden. Dankzij een DNA-match kon de verdachte gisteren worden gearresteerd. Volgens een bron binnen de NAVO is het bondgenootschap voorbereid op Iraanse raketaanvallen. Iran zou van plan zijn om ook andere bondgenoten van de Verenigde Staten aan te vallen. Denk daarbij aan doelen in Cyprus en Bulgarije. De bron laat weten dat de NAVO klaar staat om elke dreiging aan te pakken en dat altijd zal doen waar nodig is om de NAVO-landen te verdedigen. Eerder viel Iran Amerikaanse bondgenoten in het Midden-Oosten aan en waren vooral de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Saudi-Arabië en Kuwait doelwit. Buitenlandminister Berendsen meldt dat de sancties die Amerika heeft aangekondigd tegen medewerkers van het Haagse Internationaal Strafhof door Nederland worden afgekeurd. Nederland heeft een speciale verantwoordelijkheid als gastland van het ICC. Achter de schermen wordt er hard gewerkt om de sancties te verzachten, maar tot dusver hebben die inspanningen nog weinig opgeleverd. Gisteren werden er opnieuw sancties opgelegd aan een aanklager en de voorzitter van het hof. De Britse regisseur John Irvin is overleden, dat heeft zijn producent laten weten. Irvin was onder andere bekend van de televisieserie Tinker Tailor Soldier Spy en films als Dog of War, Raw Deal en Hamburger Hill. Tinker Tailor Soldier Spy won onder andere 2 BAFTA's. Irvins laatste film uit 2016 was Mandela's Gun. John Irvin is 86 jaar geworden. Het weer grotendeels bewolkt met hier en daar buien. Aan de kust kan het opklaren. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind wordt het een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Charles Muziekboutique.
1: Goedemiddag. Welkom bij het programma, Bart. Dankjewel voor het afgelopen uur. We begonnen met een mooie van de Manhattan Transfer. En daarmee is de toon wel weer gezet voor dit programma. Oftewel, we gaan er gewoon weer lekker tegenaan. Met mooie muziek. Tussen nu en 2 uur. We gaan even naar de jaren 60.

was met name in Groot-Brittannië heel erg populair. Billy Fury overleed op relatief jonge leeftijd. En dit was een van zijn hits uit de jaren 60. In Summer, op een dag dat de zomer, nou ik begrijp, in Nederland even een stapje terug doet. Maar hier in Frankrijk is het nog steeds volop zomer. Door met muziek. We gaan naar de jaren 70. Hart, ze kwamen met een schitterend debuutalbum. Van dat album Crazy on You.

0: Crazy on You.
1: Goedemiddag van 1 tot 2, Pauls Muziekkwartier.
0: En we hadden gisteravond in de buurt weer zo'n dorpsfeest. Lange tafels, mensen kopen overal eten bij tentjes die er staan. Wordt wat wijn gedronken, bier en volop gedanst. En ik mocht de muziek verzorgen. En inderdaad, iedereen gisteravond was in de mood om te dansen. En dat zijn heerlijke avonden.

0: Uit de galerij der Hoornlands Florie Yves Beerns. En als ze dansen, daarvoor hoor je de Nolan Sisters. En I'm in the mood for dancing.
1: Muziek van Weleer.
2: Het hitarchief gaat weer van het slot.
1: Paul van der Mark.
0: En voor nu hebben we genoeg gedanst. Dan gaan we naar de jaren 60. Doen we samen met Petula Clark. I know a place.

behoorden tot de best verkopende vrouwelijke artiesten in Groot-Brittannië in de jaren 60. Priscilla Clark was de vrije van haar in de vorm van I Know a Place. En Dreams Are Ten a Penny, dit is Kincaid. When we

Het nummer dateerde uit het jaar 1973. King Kate. Dreams are ten a penny. Deze man werd pas beroemd na zijn veel te vroeg overlijden. Jim Croce. The Bad Leroy.

0: De New Seeker is een voortzetting van de Seekers uit de jaren 60. Ik zal zo eens een oudje van ze gaan opzoeken uit de jaren 60. Maar deze dateerde uit de jaren 70. Backstreet or Borrow.
1: Naast de hitlijst gevallen.
0: Ik heb er weer eentje. We kennen allemaal de Sutherland Brothers and Quiver van die hele grote hit The Arms of Mary. Maar daarvoor kwam een nummer uit dat ook daarna werd uitgebracht en dat helemaal niks deed. En dat is toch best de moeite waard. You Got Me Anyway. Sutherland Brothers and Quiver. Naast de hitlijst gevallen destijds.

nummer dat destijds naast de hitlijst gevallen is. Jammer, het is eigenlijk best wel een lekker nummer. Shuttle and Brothers and Quiver. You Got Me Anyway. Dit plaatje kun je elke dag draaien, want het is altijd weer de volgende dag After Midnight. After Midnight.

Iets meer dan 10 uur en dan is het weer After Midnight in de Clapton naar het begin van de jaren 70. En van sommige platen weet ik nog precies wanneer ik voor de eerste keer hoorde. Dat was bij deze ook het geval. Ik zat tv te kijken ergens in de jaren 80 en toen trots op Genesian, Fly Too High. De volgende dag ben ik naar de plaat.

Zenezien. Volgens mij haar allergrootste hier in Nederland. Fly Too High. En ken je de volgende nog? The Liberation of Man. Scoorde één keer. Het was ook destijds een keer mijn persoonlijke hittip. Love is under control.

Zo klonken de New Seekers, of wat daarvan overgebleven is in de jaren 60. Het ging ze door het leven als de Seekers. Ze kwamen uit Australië. Love is kind, love is wine. We gaan er eentje draaien uit de galerij der Hollands Glory. En dat is ook wel een titel die, denk ik, recht zou moeten doen aan alles wat je doet. Doe alles wat je doet met hart en ziel. En dit zijn de Talkin' the Kecks.

op de valreep toch nog eventjes een Frans tintje aan dit programma. Julie en Claire was dat. Zometeen neemt Erik Verbouw het stokje over hier bij Radio Seabreeze. En ik neem afscheid met een mooie van George Harrison, afkomstig van zijn eerste soloalbum, het album All Things Must Past. Begon met de hit My Sweet Lord en daarna kwam deze What Is Life. Ik wens je een hele fijne woensdag. Ik ben er morgen weer naar het programma van Bart de Zwart. Wat mij betreft dus, tot dan.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het actualiteitenprogramma 1 Vandaag meldt dat er ieder jaar 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht worden. Import van deze blikjes is verboden, maar de verkoop en het kopen ervan niet. Dat gaat dan via websites en maaltijdbezorgers. De blikjes eindigen meestal als zwerfafval op straat. De inspectie Leefomgeving en Transport zegt dat de handel mogelijk is door een maas in de wet. Verschillende Drentse gemeenten zoals Emmen, Aen, Hunze en Meppel zullen de brief van de boeren die vandaag tegen de stikstofplannen van het kabinet protesteren niet ondertekenen. De demonstrerende boeren hebben de gemeente om steun en politieke actie gevraagd. Emmen zegt bijvoorbeeld niet over het stikstofbeleid te gaan. Volgens de grootste gemeente van Drenthe ligt dit bij de provincie en het Rijk. Ook Aen Hunze wijst naar anderen en zegt er als gemeente geen zeggenschap over te hebben. Atleet en voormalig Olympisch kampioen Maarten van der Weijden, die door 22 steden zwemt om geld op te halen voor onderzoek naar kanker, heeft zijn zwemtocht vandaag even moeten staken. Vanmorgen werd van der Weijden wakker met buikklachten en misselijkheid en heeft hij in overleg met zijn arts besloten vandaag het water niet in te gaan. Afgelopen maandag begon van der Weijden aan zijn laatste grote zwemtocht van 270 kilometer. Het startpunt was Vught en de eindbestemming het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. Het Oekraïense plaatsvervangend hoofd van het kantoor van president Zelensky is de laan uitgestuurd. Volgens Oekraïense media is Irina Mudra een van de verdachten in een nieuw corruptieonderzoek. Zelensky geeft geen reden voor het ontslag en de naam van Mudra wordt ook niet genoemd, maar volgens de Kiev Independent heeft de corruptiedienst onder andere het huis van Mudra onderzocht. Het weer, grotendeels bewolkt met hier en daar buien, maar ook opklaringen. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind is het een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Vieses, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

Een zeer goede dag. Je luistert weer naar de bouwval voor vandaag. Jawel, we zijn weer bij je. 2 uur lang gaan we weer terug de tijd in. Dan gaan we nu weer eens even kijken wat er allemaal gebeurd is door de jaren heen. En dan kiezen wij er 1 jaar specifiek uit. We gaan niet zo ver terug in de tijd vandaag, maar wel naar een jaar waar er van alles is gebeurd. We hebben virussen die uitbreken. We hebben zangers die overleden zijn. We hebben nog wat protesten, zag ik net. We hebben ook nog in de komende tijd wat wetgevingen die veranderd zijn in Nederland, zo gezegd. En we hebben iets over jongens van 17. Laten we het daar maar even ophouden. En schieten en dat soort dingetjes. Er waren dit jaar waar we het met jou over gaan hebben. De komende 2 uur ook natuurlijk weer hits te bewonderen. We gaan eens kijken naar de top 10 van de top 100 van dit jaar. En we beginnen altijd, we hebben altijd 2 lijsten. De commerciële en de niet-commerciële. En we beginnen deze week gewoon eens een keertje met de niet-commerciële lijst. Dus de publieke lijst zoals die in dit jaar naar voren is gekomen. Op 10 staat daar Superstar van Jamilia. 9 was voor This Love van Maroon 5. En Frans Bouwerment Heb Je Even Voor Mij stond daar op nummer 8. 7, Marco Borsato, Wat Zou Je Doen? En The Mad World van Michael Andrews en Gary Jules, die stond op nummer 6. 5, Marco Borsato en Afscheid Nemen Bestaat Niet. En Ali B stond op nummer 4 dat jaar met Ik Ben Je Zat. Dan Push It van de Freestylers op nummer 3. 2 was voor The Holiday in Spain van Bluff. En de Ozone met Dracostenia Dente, die stond in 2004 op nummer 1.

zou nog niet helemaal omdraaien. Pets and Small hoorde je uit 1999. Alweer zeg, jongen, jongen. En Turn Around. Nou, wij gaan gewoon recht vooruit. De komende, nou, goeie 1 uur en 3 kwartier ben ik nog bij je. Dus vooruit met de geit.

McCollin en New England. Een van die platen die ik, als ik hem in de playlist tegenkom, extra hard ga zetten altijd. Dus ze hebben hier in de studio net ook even lekker mee mogen genieten. En het is ook weer zo'n plaatje die je niet vaak op de radio hoort, maar toch wel het leuke, het lekkere is om aan te horen. Paula de

Two steps forward, two steps back. En Paula Abdul en de MC Cat die attract. Nou, dat zou ik maar zeggen. Wordt is gemaakt als schijntje eigenlijk door de dame Paula Abdul in 1990 samen met een tekenfilmfiguur genaamd MC Cat. En het werd nog een hit in bijna heel de wereld, mag ik wel zeggen. We gaan even kijken wat er gebeurd is door de jaren heen. Zo'n beetje in 2004, een 17-jarige leerling van het Tara College in Den Haag schiet een kogel in het hoofd van de onderdirecteur Hans van Wierden, die daarbij later het aan zijn verwondingen bezwijkt. Een walvis explodeert in Tainan. En voor degenen die het niet weten, dat is een plaatsje in Taiwan. Even kijken, we hebben nog meer in Thailand. De ABN AMRO Bank die wordt door de nieuwe wetgeving in Thailand gedwongen haar belang in de Thaise Bank of Asia op te geven. De ABN AMRO was naar de crisis in Azië gelokt met gunstige voorwaarden om te helpen de bank te redden. En nu alles weer beter gaat in Thailand, heeft de regering besloten deze voordelen weer in te trekken. En dan Albert Heijn, die haalt een deel van haar Somola-vrije kip, Salmonella moet ik zeggen, vrije kip terug. Omdat deze volgens de test van het Algemeen Dagblad toch Salmonella bevat in 2004. En dan Thailand nog eventjes. Dierenartsen in Thailand hebben vastgesteld dat het H5N1-virus dat de vogelgriep veroorzaakt verantwoordelijk is voor de dood van minimaal 2 katten in de provincie Dahong. En het virus lijkt hiermee ook overgeslagen te zijn op deze diersoorten. En als laatste nog even in Canada. Ja, ik weet het. Tweede laatste keer. Er is nu ook vogelpest aangetroffen in Canada in 2004 in de provincie British Columbia. Het gaat om een andere variant dan deze in Azië, zogezegd. Ja.

Rose. En dat samen met Bluff. En die hadden het over de Holiday in Spain. Wacht, ik vind dit zo leuk. Wacht even. Wacht. Eigenlijk moet je er dan nog bij schreeuwen, maar dat doe ik maar niet. Dus, De Counting Crows dus uit ons basisjaar 2004 samen met Bluff. Ze deden het één keertje samen en het werd nog een hele grote hit hier in Nederland ook. En daarvoor trouwens Atomic Kitten en The Ladies Night. Dat hoorde je hier allemaal. Even kijken, wat hebben we nog meer voor je dadelijk in de aandacht. We hebben dadelijk Jive Bunny bijvoorbeeld en de Master Mixes. We hebben Passion Fruit, maar we hebben eerst een hele mooie plaat uit 1970. Je hoort hem al. Roger Whittaker. En zijn I Don't Believe in If Anymore.

te vroeg overleden. Melanie en Beautiful People uit 1970. Alweer de dame die ja, een beetje op een gegeven moment destructief tekeer is gegaan met haar eigen lichaam. Maar oké. Ze is in ieder geval lid geworden van de Club van 27. Je weet al die artiesten die op hun 27-jarigste leeftijd zijn overleden.

uitgebracht in de 80e jaren zo'n beetje. Jai Jai, Bunny en de Master Mixers. En dit was een van de eerste Swing the Mood. En we gaan weer eens kijken wat er allemaal zo'n beetje gebeurd is in 2004. Zo'n beetje in, op deze aardkloot, zo gezegd. Ja, pam. In de Filipijnen kwamen 116 mensen om bij een bomaanslag op de veerboot Super Ferry. Super Ferry nummer 14. De aanslag wordt opgeëist door de radicale Filipijnse islamitische guerrilla-beweging Abu Faraf. Als ik het goed uitspreek. En in Irak wordt

nieuwe grondwet getekend door de Irakese regeringsraad. Dan aan boord van vier Florence-treinen in Madrid, Spanje. Daar ontploffen bommen. Er worden 191 mensen gedood en 1400 mensen raken gewond. De aanslag blijkt het werk van een nieuwe organisatie genaamd Al-Qaeda. Dat gebeurde dus in 2004, toen waren ze er al. En Ian Cooker duikt in New York voor het eerst 1 tot 2 keer toe onder de grens van de 50 seconden. Op de 100 meter vlinderslag, korte baan, dat is 25 meter. De Amerikaan schept het wereldrecord aan van 49,77 tot 49,07 seconden, zal het wel zijn. Dan in Eindhoven scherpt Nederland het wereldrecord op de incourant 4x50 meter vrije slag aan tot 1 minuut 28 seconden 34ste. Verantwoordelijk voor zijn de vier zwemmers van PSV. En dat is Mark Veen, Gijs Damen, Klaas Erik Zwelink en Pieter van de Hoge Band. En dat gebeurde in 2004 dat deze zwemrecords zo'n beetje verbroken werden.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de Oostenrijkse Alpen is afgelopen zondag een 12-jarige Nederlandse jongen tientallen meters naar beneden gevallen tijdens een bergwandeling. Het kind is opgenomen in een ziekenhuis in Innsbruck en ligt op de intensive care. De jongen was met zijn 46-jarige vader naar een hoogte van zo'n 2500 meter gelopen en de twee waren bezig met de afdaling. In de bocht van een pad viel de jongen zo'n 20 tot 30 meter steil naar beneden. Een reddingshelikopter heeft het bewusteloze slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd. In de Spaanse exclave Ceuta verblijven op dit moment 500 meisjes en Spanje wil deze minderjarigen die 3 weken geleden met tienduizenden anderen vanuit Marokko Ceuta binnendrongen naar het vasteland brengen. De meisjes horen volgens het ministerie van Jeugdzaken tot de kwetsbare groepen. Zij kunnen nu via een plan snel naar het Spaanse vasteland worden overgeplaatst. Van de ruim 70.000 mensen die Ceuta binnenkwamen is een grote meerderheid weer huiswaarts gekeerd. Enkele duizenden migranten zijn in de Spaanse exclave gebleven. Verschillende Drentse gemeenten zoals Emmen, Aen, Hunze en Meppel zullen de brief van de boeren die vandaag tegen de stikstofplannen van het kabinet protesteren niet ondertekenen. De demonstrerende boeren hebben de gemeente om steun en politieke actie gevraagd. Emmen zegt bijvoorbeeld niet over het stikstofbeleid te gaan. Volgens de grootste gemeente van Drenthe ligt dit bij de provincie en het Rijk. Keniaanse media melden dat in Kenia een helikopter met 7 inzittenden aan boord, waaronder toeristen, is neergestort. Volgens de krant The Star waren er naast de piloot 6 toeristen aan boord. Niemand heeft het ongeluk overleefd. De nationaliteiten zijn nog niet bekend. De crash vond eerder vandaag plaats op zo'n 250 kilometer ten noorden van Nairobi. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is ook niet bekend. De Keniaanse burgerluchtvaartautoriteit gaat onderzoek doen. Het weer, grotendeels bewolkt met hier en daar buien, maar ook opklaringen. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind is het een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

echte hele mooie van Boudewijn de Groot. En de Vondeling van Ameland. Ik dacht dat hij heel oud was, maar hij komt gewoon uit 2004. Wees welkom in het tweede gedeelte, tweede uurtje van de bouw voor vandaag, waar we het met je gaan hebben over 2004. In het eerste uur hebben we even gekeken naar de lijst, de top 100 lijst. En dan het top 10 lijstje dan daar weer uit gefilterd van 2004 van de non-commerciële omroep. En laten we nu eens even kijken wat de commerciële lijst daar tegenover weet te stellen. Op 10 stond daarvan Yeah, Usher featuring Lil Rock en Ludacris. 9 was daarvoor Anastasia en Left Outside Alone, ook een hele mooie plaat. En 8 was daar in die tijd voor Marco Borsato en Ali B. Wat zou je doen live in de Kuip? Dan kom Love Comes Again van Tiësto. Die stond op nummer 7. En 6 was voor Sick and Tired van Anastasia. Dan de superstar van Amelia. Die stond in 2004 in de commerciële lijst op nummer... Laten we eens even kijken, waar ben ik? Nummer 5. 4 was voor Ali B featuring Brazen. Ik ben het zat. 3. Push Up van de Freestylers. 2 was voor The Holiday in Spain. Counting Crows samen met Bluff. En ook daar was Drastigo. In het eerste uur kon ik het goed uitspreken. Ozone met van Dragostino Dente. Die stond daar ook op nummer 1. Het is af en toe een beetje moeilijk al die naampjes te blijven te onthouden, zo gezegd.

Miles Mellis. Het was de hoogst genoteerde van The Jam in de vaderlandse geschiedenis. In de vaderlandse hitlijsten. Ze hadden ook nog wel Beat Surrender. Maar dat haalde toch bij lange na niet wat deze plaat heeft gehaald van The Town Called Mellis van Beat Surrender. Of van The Jam moet ik zeggen. Dit is Britney Spears. Britney Spears.

Laat het maar waaien. Veldhuis en Kemper. En dat kwam ook allemaal uit 2004, zou ik zeggen. Het kaartenhuis en laat het maar waaien. We gaan eens kijken wat er nog meer allemaal uit 2004 kwam. Terroristen betrokken bij een aanslag op een trein in Madrid. Die worden in hun schuilplaats ontdekt. En ze blazen zichzelf op in 2004. Dan de ontvoerde Nederlandse hulpverlener Arjan Ekkel wordt vrijgelaten in de Russische Republiek Dagestan. De 35-jarige Arjan werd in augustus 2002 ontvoerd. Waar hij een missie leidde van Artsen zonder Grenzen. Over zijn vrijlating is maandenlang onderhandeld. Minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot bedankt de Russische regering en de internationale organisaties voor zijn medewerking. Koningin Beatrix en premier Balkenende toen toonden zich zeer verheugd met de vrijlating. In de maanden die hij vast zat, kreeg hij veel water en thee te drinken. Hij viel zo'n 18 kilo af. Circa 80 bewoners van woonwagenkampen De Vinkslag in Maastricht blokkeren enkele uren de A2. Ze protesteerden tegen de controles door de gemeente die een eind wil maken aan allerlei illegale activiteiten die op dat kamp plaatsvinden. En dan een fusie van de gereformeerde en hervormde kerk en de evangelische Lutherse kerk tot de protestantse kerk in 2004. Wordt dat dus één gemeenschap. Dan de Europese Unie wordt uitgebreid met 10 landen. En wel te verstaan Polen, Tsjechoslowakije, Hongarije, Tsjechië, Estland, Letland, Litouwen, Malta en Cyprus. En daarmee was het in één keer een heel groot stuk groter, die Europese Unie in 2004. Go, go, go, go, go. En dit zijn de Gibson Brothers. En Kesem. Kesem. Tessera. Vida. Ja. Ik weet niet wat ik vandaag heb. Het begint weer een beetje te plakken, die tong van mij.

onze basisjaar 2004 en Vertigo. En dit is No Mercy. And over again. And I wanna kiss you all over.

is in, oftewel No Mercy. Hey, het zit er voor deze uitzending weer op. En dat zeg ik dan met pijn in mijn hart, zo gezegd. Hey, ik zie je weer snel voor weer een nieuwe aflevering van de Bouwval. Ik zie je weer snel voor weer een nieuw jaar in de geschiedenis. Die we dan speciaal extra voor je in de aandacht zetten. Hey, tot de volgende keer. Veel plezier en doei! En dit was die nummer 1 uit 2004. Dit is Ozen.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Vanaf volgende week krijgen Nederlandse ChatGPT-gebruikers advertenties te zien. OpenAI zal de advertenties in 31 Europese landen uitrollen. Alleen gebruikers van de gratis versie of het goedkoopste abonnement krijgen de advertenties voor de kiezen. OpenAI begon eerder dit jaar al met het testen van de advertenties in de Verenigde Staten. De adverteerders kunnen de gesprekken van de gebruikers met ChatGPT niet zien en ook zullen de gebruikersgegevens niet verkocht worden, meldt OpenAI. Als boeren met hun tractoren de snelweg opgaan, zal de politie in Oost-Nederland ingrijpen. Datzelfde geldt ook voor andere demonstranten of activisten die de snelweg als demonstratielocatie gebruiken. Dat zegt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls in een gezamenlijke verklaring met het Openbaar Ministerie en de politie in Oost-Nederland. De burgemeesters in de regio zijn van deze maatregel op de hoogte gesteld. Voorlopig zal landbouworganisatie ZLTO niet meer met de provincie Noord-Brabant over plannen voor het landelijk gebied praten. Nadat de provincie wereldkundig maakte dat het de vergunning van 5 pluimveebedrijven zou intrekken, heeft het vertrouwen van ZLTO een flinke knauw gekregen. De belangenorganisatie vindt dat het intrekken van legale vergunningen getuigt van misprijzen en bestuurlijke arrogantie. Eerder liet het Brabants Agrarisch Jongerencontact ook al weten voor onbepaalde tijd niet meer met de provincie Noord-Brabant te willen overleggen. De temperatuur van de Noordzee was afgelopen weekend zo'n 21,5 graden. De temperatuur van het water wordt sinds 1984 bijgehouden en niet eerder was het zeewater zo warm. Het oude record stamt uit augustus 2018. Toen werd een gemiddelde van 21,4 graden gemeten. Het KNMI verwacht dat het nieuwe record ook weer gebroken zal worden omdat de opwarming van de aarde doorgaat en roept op tot het beperken van de uitstoot van broeikasgassen. Het weer, grotendeels bewolkt met hier en daar buien, maar ook opklaringen. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind is het een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolf.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
8: Geen idee, best veel denk ik.
7: Hoezo?
9: Nou, ik betaal nu 500 euro per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird, altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
8: Klinkt goed. Surebird, jouw verzekeringsman, maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.
10: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

De Knecht in het Strand. Dat zijn vele handen op één buik. Heerlijk. Ja, daar gaat de First Class op je radio met Beach Baby. Heb je er zin in? Ik wel in ieder geval. Lekker toch? Heerlijk terug naar die voltooid verleden tijd. Wees welkom, dit is de Middle Two.

0: Bobby McGee.
1: Zo'n heerlijke spontane zanger, hè? Kenny Rogers. Speelde in vele westerns, maar bovenal de country zanger uit Nashville, Tennessee. Kenny Rogers met het oude nummer van Janis Joplin, Me and Bobby McGee. Wees welkom, lieve vrienden van de wereld. Dit is de Middle of the Road Show.

0: kerstdagjes. Coldplay. Viva la vida. In the middle of the road show. Peter Groot, Kormelink en Herman Grimme. Twee leuke Groningse jongens. Allebei afkomstig uit de band Splitsing. Gingen later iets doen als de jazzpolitie.
1: Dit is de middle of the road show.

dat ik dankzij door deze plaat lawaai doof ben geworden. Ja, inderdaad. Nee, nou goed, ik zet hem in het verleden in de discotheek tijdens het avondje draaien. Gewoon lekker, gewoon gezellig op. Gewoon, en als het weer tijd was voor ons sanitaire stop. Natuurlijk heb je de nodige tijd nodig om naar het toilet te komen. Meatloaf, dankjewel. Paradise met een Dash But Light. En daarvoor de veilig van achter de keuken verdelen. Vandaag was het de jazzpolitie uit Groningen.

Echo die draait op volle toeren. Club Tropicana van Voetbalkappelberg. De muziek van George en Andrew Wembley uit oktober van 1983. En Michael Jackson met zijn grote liefde Diana was. Ja, of was het zijn tante? Onze Aston Wistas en Ease on Down the Road. Middle of the Road Show met een aantal aantrekkelijke dames. Toen nog wel, ja. Hier zijn de...

Lief, hè? De zusjes Pai, Patricia en Yvonne. The best friend I know. Texas zijn leuk, inderdaad. Dit is de Middel of the Roadshow, lieve vrienden wereldwijd op deze aardkloot. En het is jouw muziek.

plaster op de billen en broekspijpen zo wijd als vuilniszakken. Dat was de periode 1974. Tsini Bopper, dat Tsini Bopper Band. We worden hier van de Nederlandse groep Caterpillar. Even de laatste in de middel van de roadshow met zometeen nog veel meer lekkers. Zelfs uit de koelkast. Haha, Lukkenecht heeft honger. Ja, duidelijk wel weer op dit ogenblik. Lieve Leute van Hoijten, beste vrienden, waar ik op deze avond kloot. Maak er nog een leuke dag van.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Voorafgaand aan zijn gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jesselkus en Van der Brink laat SGP-voorman Chris Stoffer weten dat het beter was geweest als het kabinet voor de zomer met de begrotingsgesprekken was begonnen. Hij vindt dat je beter goed voorbereid kan zijn. Stoffer zegt het kabinet te willen steunen als zijn eisen worden ingewilligd. Het gaat in dit geval om medisch-ethische onderwerpen. De SGP trekt in de gesprekken samen met JA21 op. De afzwaaiende Shell Nederland-president-directeur Frans Everts heeft op de radio gezegd dat het verstandig zou zijn als de overheid de licentie voor het Groningenveld van de NAM overneemt. In geval van nood zou Den Haag kunnen besluiten om de gaswinning op te starten. Op dit moment wordt de gasvoorraad voor de komende winter gevuld, maar dat gaat vanwege de gestegen gasprijs langzamer dan normaal. De ondergrondse gasvoorraad in Nederland zou momenteel voor 42,8% gevuld zijn. In Frankrijk zijn er tijdens de hittegolf vorige maand 1243 meer mensen dan normaal overleden. De gemiddelde temperatuur was 24,9 graden. Volgens de Franse Gezondheidsdienst gaat het om sterfgevallen door allerlei oorzaken die niet definitief aan de hitte kunnen worden toegeschreven. Tijdens de hittegolf in juni overleden ook meer mensen dan normaal. De oversterfte lag toen op 5764. Dit jaar is een bijzonder warm jaar. Niet alleen Frankrijk, maar ook andere Europese landen hebben met een zeer warme zomer en oversterfte te maken. Op de New Yorkse beurs op Wall Street schoot het aandeel Moderna als een raket met een kleine 88% omhoog. De reden was het wereldkundig maken van positieve testresultaten voor een nieuw middel tegen huidkanker. Een studie zou uitwijzen dat het vaccin de kans op terugkerende huidkanker verkleint en dat het zich niet verder verspreidt. Het gaat in dit geval om tussentijdse resultaten. De studie naar het middel is nog niet afgerond. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er een paar buien. Het koelt af naar 14 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
4: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

en Sweet Hitchhiker. Het was natuurlijk John Fogerty in zijn fenomenale band, de Creedence Clearwater Revival. Hij heeft het later swamp muziek genoemd. Ze kwamen uit Californië, maar hij zingt alsof hij uit het zuiden van de Verenigde Staten komt, waar hij helemaal niet vandaan kwam. Maar geweldige muziek gemaakt. Het stond hoog in de hitparade, dames en heren. Op deze dag, 19 augustus 1971. Het enige live programma met de 5 uur van maandag tot en met donderdag, dames en heren. Cheerio. Het is happy hour en dat betekent de beste hits dubbelop. Live uit de Loft in Laren. Welkom bij Barkies Bonanza. Uiteraard weer met de hits van je leven. En die hits van je leven die komen uit de top 40. Zoals deze was op 19 augustus 1971. 19 augustus 1981. 1998 en 2002. We draaien de beste 3 platen uit de top 40 van deze dag. Inclusief de nummers 1 vanaf ongeveer kwart voor 6, pardon. De beste muziek uit 4 decennia. Mijn naam is Wiebe Barkie. Uiteraard met het actuele weerbericht van morgen. En de belangrijkste nieuwsitems. Het beste van 40 jaar. Hitstory tot aan 6 uur. Op Seabreeze 1098 en 1395.

uit Schotland, dames en heren. Shanna Easton. En For Your Eyes Only komt ook uit de gelijknamige Bondfilm. Uit 1981, geweldige zangeres. En als het gaat om ogen in de popmuziek, dames en heren, heeft ze ongetwijfeld wel een van de meeste mooie ogen in de popmuziek. Bakjes mensen, we gaan naar het nieuws. Pardon. Huishoudens die beleggen hebben flink geprofiteerd van de gestegende koersen op de beurs. Nou, box 3 komt er weer aan hoor. De beleggingswaarde stegen in het tweede kwartaal met 12% ten opzichte van de eerste maanden van het jaar. Dat is de grootste stijging sinds het begin van de meting in 2018, zo zegt de Nederlandse Bank. De totale waarde van de beleggingen van huishoudens kwam uit op 234 miljard euro. Er werden meer aandelen gekocht en aandelen zijn veel meer waard geworden. Veel Nederlanders investeerden in SpaceX, ook AMS, SML, Magnum en defensiebedrijf C6G zijn populair. Ongeveer 2,2 van de 8,4 miljoen huishoudens beleggen. Sparen blijft nog altijd 3 keer populairder. Wij gaan naar 1998, dames en heren. De eerste hit. Hier is Niet of Nooit Geweest. Agda en de Munnik.

Elvis Presley en Junkie XL. De enige keer dat Elvis Presley toestemming heeft gegeven voor een cover van het nummer Little Less Conversation van Elvis Presley. 2002, dames en heren. Ja, u moet weten, Lawrence. Ik maak natuurlijk iedere vrijdagavond. Als hij niet op vakantie is, want dat is nogal vaak. Thank God it's Friday met hem. En hij vindt het nummer verschrikkelijk. En ik vind het geweldig. Het is een van de weinige keren dat we het met elkaar oneens zijn. Maar goed, maakt verder niet uit. Ik ga het zo meteen helemaal goed met hem maken. Let maar op. Allereerst naar het nieuws, dames en heren. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht. Dat gebeurt via websites en maaltijdbezorgers. Er wordt fors aan verdiend door criminelen, zo meldt het actualiteitenprogramma 1 Vandaag. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. Goeie wet, jongens. Hey, top. De vaak goedkopere blikjes maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en websites. De blikjes komen vaak als zwerfafval op de straat terecht. Volgens de inspectie Leefomgeving en Transport is de handel mogelijk dankzij een maat in de wet. Goh, nee, echt. Bij onderzoek kwamen onder meer ook belastingontduiking en btw-fraude aan het licht. Zo zegt de ILT. En wat Lawrence dan wel, dames en heren, helemaal geweldig vindt, is dit soort muziek. En waar ik ook hoor. Jacques Herper, 71 en...

Jacques Herb natuurlijk. Sorry, dames en heren. Ik zal even niet op te letten. En Manuela, fantastisch nummer. Uit 1971. Later stond het nummer 1, maar stond op deze dag, 19 augustus, hoog in de hitparade. Zometeen gaan we naar de jarigen in de popmuziek. Er is een heel rijtje vandaag, dames en heren. Het kan verkeren. Gisteren waren er nog 4. Ik heb ze niet geteld, maar zijn er veel. Maar eerst deze nog van Kim Wilde.

0: and Wild.
1: Deze dag in popmuziek. Vandaag is het
0: 19 augustus, dames en heren. En die zijn er geboren op deze dag in de popmuziek. Het is verwonderlijk, want gisteren waren er maar 4-jarigen. En vandaag zijn er nou een hele rits. Ik kan me niet voorstellen dat... Nou ja, oké. Daar gaan we niet over filosoferen. Wie zijn er geboren vandaag, dames en heren, op 19 augustus? We beginnen op 19 augustus 1939. De legendarische Ginger Baker. Jawel. Peter Edward Baker. Een van de allerbeste drummers aller tijden. Met een kort lontje, dat moet wel weer goed gezegd. Een van de grondleggers van Cream, bijvoorbeeld. 1940, Johnny Nash. Niet te verwarren met Johnny Cash. Zanger uit de Verenigde Staten. In 1940, Roger Cook. Hij was een van de zangers en componisten van Blue Mink. 1943, Billy J. Ray Kramer. Die je kent van de Dakota's. Zanger uit Engeland. En 1948, Elliot Lurie. Hij was de zanger van Looking Glass. 1951, John Keane Deacon. Legendarische bassist natuurlijk van Queen, dames en heren. 1963, Joey Tempest. Zijn echte naam is Rolf Larsen. Hij was de zanger van Europe uit Zweden. En 1964, Richard Harry van The Harrys. Dingaloo, dingalee. 1966, Lee Ann Womack. Country zangeres uit de Verenigde Staten. En 1980, Darius Danish. Hij is een zanger uit Schotland. Nooit van gehoord. 1989 dan Lil Romeo Miller. Rapper uit de Verenigde Staten. Maar dames en heren, voor de hitjaren van vandaag gaan we terug naar de boomer. Het boomer, ultieme boomerjaar 1945. Toen op 19 augustus zag hij het levenslicht. Ian Gillan. Natuurlijk de zanger van Deep Purple.

and Rhymes, dames en heren. Uit de hitparade van 19 augustus 1998. En How Do I Live? Schitterende ballad, dames en heren. In Barkies Bonanza, we gaan nog één keer naar het nieuws. Industrie groeit ondanks onrust. De omzet van de Nederlandse industrie is in het tweede kwartaal gegroeid met 8,4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Zo meldt het CBS. Het is de grootste omzetstijging sinds eind 2022, ondanks de geopolitieke onrust. De stijgende lijn is zichtbaar in bijna alle bedrijfstakken, maar uitschieters van 31% voor de olieraffinaderijen en de chemische industrie. De sluiting van de Straat van Hormuz is een belangrijke factor in de stijging van de omzet van de aardolieindustrie. De olieprijzen zijn gestegen doordat er nog maar weinig schepen varen door deze zeestraat. Die prijzen zijn 40,5% hoger dan vorig jaar. Ja, zo kan ik het ook. Zometeen gaan we naar de nummers 1, dames en heren, in Barkies Bonanza. Wat stond er op nummer 1 in deze dagen? Je hoort het zometeen. Na deze van Shakira.

Underneath Your Clothes van Shakira uit 2002, dames en heren. Stond hoog in de hitparade op deze dag in 2002. Pakjes Bonanza, we gaan naar de nummers 1. Wat stond er op nummer 1? Op 19 augustus 1981. 19 augustus 1998. 19 augustus 2002. Maar uiteraard beginnen we op 19 augustus 1971. Toen stond op nummer 1. Michel Delpech. En Pour un Flirt.

heb dan altijd zo'n Radio Tour de France gevoel. Michel Delpech uit 1971 stond op nummer 1, dames en heren, op deze dag in 1971. Met Pour un Flirt avec toi. Barkies Bonanza, we gaan naar het weerbericht, dames en heren. Morgenochtend heeft de noordelijke helft nog met felle buien te maken. Hallo Sjoerd en Marcel. Evenals in Zeeland, waar het tot felle buien kan komen. In de rest van het zuiden is het op de meeste plaatsen droog. In het westen is er ruimte voor zon. In de loop van de ochtend neemt de kans op buien overal toe. Oh, gezellig. Houd de radar dus in de gaten. Morgenmiddag is het uitermate wisselvallig. Soms is het droog met wat zonneschijn. En temperaturen tussen de 20 en de 22 graden. De wind is matig uit het zuidwesten. En dan lijkt het prima weer voor een wandeling. Even later komt het tot felle buien. Daarbij koelt het af naar ongeveer 17 graden. Trekt de wind aan en is onweer mogelijk. Kan stevig doorplensen en aan het einde van de middag is 5 tot 20 mm gevallen. Voor de natuur is de regen goed nieuws, voor mij niet. Morgenavond neemt het aantal buien op de meeste plaatsen af. De kustregio's en de gebieden rond het IJsselmeer zijn nog wel een tijdje gevoelig voor buien. Verder ontstaan er opklaringen en koelt het snel af naar zo'n 15 graden. We gaan naar de nummer 1, dames en heren, van 19 augustus 1981. Rubber Robbie.

Free had een one-hit wonder op 19 augustus. 1998. Toen stond ze op nummer 1 met Live. Fantastisch nummer. En ja, daarmee, dames en heren, zijn we bijna aan het einde gekomen van Barclays Bonanza. Want dan hebben we natuurlijk nog één nummer 1. En die komt uit 19 augustus 2002. Dat is een nummer van Bruce Springsteen. Later een hit geworden door Patti Smith. Maar Jan Wayne heeft het ook nog een keer gedaan. Als je mij persoonlijk vraagt, ik vind het geen geweldig succes. Maar anyway, we gaan hem draaien. Want adel verplicht. Morgen ben ik er weer. Same time, same station. Hier is Because the Night. Mooie avond.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Seabreeze. Honderden boeren hebben vandaag met tractoren door Drenthe geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In het zuiden van de provincie reden naar schatting 400 tot 500 tractoren met lange files tot gevolg. De boeren eisten steun van de 12 Drentse burgemeesters, maar die weigerden een protestbrief aan het kabinet te ondertekenen. Zij vinden politieke actie op deze manier niet de juiste oplossing. De NS gaat reizigers toch niet verplichten hun tas van een lege stoel te halen. Het vervoersbedrijf ziet af van een verbod op handbagage op een zitplaats, na advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Wel komen er duidelijkere huisregels. Zitplaatsen zijn voor reizigers en tassen mogen niet onnodig een plek bezet houden. Ook schrapt de NS de vergoeding voor vervangend vervoer bij stakingen. Reizigers kunnen vanaf nu bij een staking maximaal 25 euro per dag claimen. Een Nederlandse amateurspeurder denkt mogelijk de identiteit te hebben ontdekt van de mysterieuze Lucky in Amsterdam. Anton van Straten zag opvallende gelijkenissen met de Canadees John Russell Kenny, die sinds 1993 wordt vermist. De politie in Vancouver neemt zijn tip serieus en heeft contact gezocht met de Amsterdamse politie. Lucky werd rond het Waterlooplein onder meer Chris de Canadees en John genoemd. Of hij echt Kenny is, dat wordt nog onderzocht. En de Noordzee is nog nooit zo warm geweest als deze zomer. Dat meldt nu.nl op basis van cijfers van het KNMI. Bij lichteiland Goeree werd tussen 15 en 17 augustus gemiddeld 21,5 graad gemeten. Het vorige record was 21,4 graden in 2018. Door klimaatverandering warmt de Noordzee gemiddeld 14 graad per 10 jaar op. Dat heeft gevolgen voor het zeeleven. Sommige vissen trekken naar het noorden om de warmte te ontlopen, maar schelpdieren zoals de kokkel kunnen dat niet en lopen daardoor risico op sterfte. En dan het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger, al kan er nog een enkele bui vallen. De zuidwestenwind is matig en neemt later wat af. Het is ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: Be brave, listen to Rockwave.

0: Welkom bij de woensdageditie van Rockwave Vrienden. De Continental Uptight Band, die zong een liedje voor je. Please sing a song for us. Dat gaan we het komende uur natuurlijk ook weer doen. Een heleboel liedjes. Fijn dat je er weer bij bent. En mocht je al aan tafel gaan, eet smakelijk hoor.
1: Van seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Als band bestaan ze niet meer, de Golden Earring dan. Maar ze hebben ons wel prachtige muziek nagelaten. Onder andere Clear Night Moonlight, waarna je zojuist geluisterd hebt. En we hebben nog een paar dagen te gaan hier in augustus. En dan is het alweer september, vrienden. Voor je het weet is het alweer kerst. Kerst? Man, ja, kerst. Verschrikkelijk die tijd. Behalve natuurlijk met de muziek van Sirius.

Bekend zijn ze van liedjes als, laten we zeggen, The Show en The Opera. De Dizzy Man's Band en dit was Ticket 2 uit de 70er jaren. Een van de kleurrijkste bands die Nederland heeft voortgebracht, als je het mij vraagt. Het is een beetje aan de vroege kant, 12 over 6, maar we zijn wel vet toe aan de Nederlandstaligen. En die gaan we dan ook voor je draaien. Doe wat je wilt, Bert Hering.

Tell It Like It Is. De gezusjes Wilson uit Canada, de formatie Heart dus. En zeg het maar waar het op staat, maar doe het wel met respect. En dat is iets wat de laatste tijd door veel mensen wordt vergeten. Dat stukje respect in alles wat je kunt zeggen en niet kunt zeggen. En wat je beter misschien soms ook anders kunt zeggen dan je zei. Ken je deze nog? Shocking Blue, Hello Darkness.

0: mooiste van hun. De Loving Awareness Band met Existence 7 minuut 27 om precies te zijn. En daar gaat het nou precies over in de wereld, vrienden.
1: Het is weer net als toen op de Middengolf. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Love, Peace and Good Music. Daar zijn we goed in op de 1395 AM, vrienden. CB's Radio natuurlijk. De Shoes hoorde je zojuist met Osaka. Dat is alweer lang geleden dat je die gehoord hebt. Dat kan ik me ook wel voorstellen.

en bent afkomstig uit Amsterdam in de 70e jaren, genaamd Amsterdam. Zongen Lucy Lucy voor je. En daarvoor Leonard Cohen met zijn wonderschone So Long Marianne. En dat vind ik zelf een fantastisch nummer. 13 minuten voor 7. We gaan alweer een Nederlandstalige draaien. We moeten ons wel een beetje haasten, anders gaat het helemaal niet meer lukken. Dit is Hans de Boy. En fijn als je van vakantie weer thuis bent gekomen, want daar zingt hij over. Als ik thuis ben.

Oost-West, thuis-best zullen we maar zeggen. Daar zong Hans de Boy over. De volgende dame is op 17-jarige leeftijd ontdekt door Peter Koelewijn. En dat was toen nog een hele jonge meid die een liedje kwam zingen op de buren bij Peter. En toen dacht Peter, oh, die is goed, daar moeten we wat mee gaan doen. Graag je aandacht voor Bonnie Sinclair. MUZIEK

zongen om koude rillingen van te krijgen. I won't stand between them. Dat was een goede set van die meiden destijds. We zijn toe aan de laatste vocalen. En dan rocken we er nog eventjes uit met Rockwave.

Vrienden, zometeen nog veel meer mooie programma's op de grote 1395 AM. Ik zie je graag morgen terug met Zender in Moelig Water en anders aanstaande vrijdag met weer de vrijdageditie. Ja, zo was het. Ik raak nog eens in de war, man. En dat op mijn leeftijd. Nou ja. Als je je afvraagt van wie is deze eindtune eigenlijk die je hoort, wel, die is van de Rolling Stones. En is getiteld We Love You en is gemaakt als bedankje voor alle steun die de heren kregen toen ze opgepakt waren in het bezit van verdovende middelen en daarvoor de cel in moesten. Wil je zelf trouwens ook eens een keer een plaatje aanvragen hier in Rockwave? Kan gerust, ga naar mijn Facebookpagina, stuur me een pb'tje. Wim de Groot Regio Almere vind je vast wel. En dan draaien we het gewoon voor je. Dus veel plezier nog een keer met de andere programma's en graag tot morgen en overmorgen dag.

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Op Ameland is vanmiddag een kind overleden na een aanrijding met een auto. Het slachtoffer werd rond 1:30 op de trapweg in Hollem door een auto geraakt. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen naar de plek van het ongeluk. Maar medische hulp mocht niet meer baten. Het kind overleed ter plaatse. Volgens de politie woonde het slachtoffer op Ameland. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. De graanexport van Oekraïne is in de eerste 2 weken van augustus met 75% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Rusland valt Oekraïnse havens en schepen aan, terwijl Oekraïne op zijn beurt Russische havens en graanterminals aanvalt. Daardoor zitten Oekraïnse boeren met hun oogst in de maag. Opslagplaatsen raken vol en alternatieve routes over weg en spoor zijn veel duurder. Oekraïne heeft Rusland voorgesteld de aanvallen op schepen en havens tijdelijk te stoppen, maar Moskou wees dat af. Honderden boeren hebben vandaag met tractoren door Drenthe geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In het zuiden van de provincie reden naar schatting 400 tot 500 tractoren met lange files tot gevolg. De boeren eisten steun van de 12 Drentse burgemeesters, maar die weigerden een protestbrief aan het kabinet te ondertekenen. Zij vinden politieke actie op deze manier niet de juiste oplossing. De NS gaat reizigers toch niet verplichten hun tas van een lege stoel te halen. Het vervoersbedrijf ziet af van een verbod op handbagage op een zitplaats, na advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Wel komen er duidelijkere huisregels. Zitplaatsen zijn voor reizigers en tassen mogen niet onnodig een plek bezet houden. Ook schrapt de NS de vergoeding voor vervangend vervoer bij stakingen. Reizigers kunnen vanaf nu bij een staking maximaal €25 per dag claimen. En dan het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger, al kan er nog een enkele bui vallen. De zuidwestenwind is matig en neemt later wat af. Het is ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: I've been out here walking and talking to myself for about 4 hours now.
10: Love is really a hurting thing.
11: Hey man, what's happening?
10: Hey brother, what's going on? All right. He's got his woman over there.
11: Hey, how's he doing? Okay?
10: But mine's at home. What time is it? Damn, it's 12:45. I think I'm gonna walk up here and see what's going on up here at this discotheque. There's always something going on in there. What becomes of a broken heart?

Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de 70ers om 7. En dat betekent dat we weer lekkere muziek voor je hebben klaarstaan de komende... Nou, wat zal het zijn? Uurtje? Nou, doe maar een uurtje. Want 2 uur is een beetje te lang voor mij. Maar oké, de komende 2 uur ben ik weer bij je met de hele leuke plaatjes... die allemaal uit de jaren 70 komen. Dus zou zeggen, hou je daar een beetje van. Dan zit je radio wat harder en blaar af en toe lekker mee. Je hoort als eerste Barry White en Let the Music Play. En dit is, zoals je al hoorde, uit 1979. De Bee Gees Tragedy.

een hele mooie van Pink Floyd en Wish You Were Here uit 1975. En daarvoor hadden we ook wel weer zo'n hele leuke plaat van Rob de Nijs met Jan Klaassen, de trompetters, die hier zo'n beetje voor 4 weken maar in de top 40 heeft gestaan. Ja, je zou denken dat het meer is, maar nee hoor, dat was alles. En dit is ook een Nederlandse artiesten, Patricia Pai.

Ja, ja, we draaien ze allemaal voor je. Dit is Nico Haak uit 1975 en zijn Foxy Foxtrot. Ja, ik moet het goed zeggen. Deze haalde voor 9 weken de top 40. En het hoogste was nummer 4 wat hij daarin behaalde. En dan hebben we ook nog de nationale hitparade die toen ook te behoren was. Maar dan op Hilversum 3, daar was het voor 8 weken. En de hoogste notering daar was ook nummer 4. En dan deze. 1973. Het nummer is op 1 mei 1973 uitgebracht op single en staat op het album Machine Head uit 1972. En verwijst naar de gebeurtenis van de groep die getuigen zijn geweest van de brand die op 4 december 1971 naar het optreden van Frank Zappa is gebeurd. In Montreux was dat. Een of andere gek die stak daar zo'n beetje het hele hotel in de fik.

Dam, dam, dam, hold the line, love isn't always on time. Een nummer afkomstig van het debuutalbum van Toto uit 1978. En dit is Wild Cherry.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Seabreeze. 3 Nederlanders zijn omgekomen bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio. Ze zaten dinsdag in een bestelbus die in Knox County in botsing kwam met een vrachtwagen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteunt de betrokken Nederlanders en hun familie. Volgens de politie lijkt de bestelbus van de Nederlanders geen voorrang te hebben verleend bij een stopbord. Het onderzoek naar het ongeluk loopt nog. De Nederlandse filmproducent Rodney Leisner wordt vermist in Suriname. De 52-jarige Leisner is sinds zaterdagavond spoorloos. Rond 21:15 was er voor het laatst contact met hem. Zijn telefoon staat sindsdien uit. Hij was zaterdag in het district Saramacca voor een werkoverleg. De Surinaamse politie is een onderzoek gestart. Leisner is onder meer bekend als producent van de films Heksen bestaan niet en Fashion Chicks. Familie en vrienden maken zich grote zorgen. Honderden boeren hebben vandaag met tractoren door Drenthe geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In het zuiden van de provincie reden naar schatting 400 tot 500 tractoren met lange files tot gevolg. De boeren eisten steun van de 12 Drentse burgemeesters, maar die weigerden een protestbrief aan het kabinet te ondertekenen. Zij vinden politieke actie op deze manier niet de juiste oplossing. Amsterdam krijgt 20 time-out woningen voor mensen met verward of onbegrepen gedrag. Woningcorporatie IJmere gaat ze bouwen samen met de gemeente en zorginstellingen. Bewoners kunnen er enkele maanden verblijven met intensieve begeleiding om tot rust te komen. Daarna kunnen ze terug naar hun eigen woning of doorstromen naar passende zorg. De woningen moeten ook overlast in reguliere woonwijken helpen voorkomen. Waar de woningen komen is nog niet bekend. En dan het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger, al kan er nog een enkele bui vallen. De zuidwestenwind is matig en neemt later wat af. Het is ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
8: Er is maar één man die eigenlijk avonddienst heeft. Hier is Herman Kramer.
9: Had je bedoeld?

0: Classics. Ja. Is hij daar een ander schil als hier? Jellison of Ecuador, dat was een mooie van de classics. En ik noem dat dan weer een zenderhit. Ik weet ook niet wat het is, met veel gedraaid. Goed, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Avonddienst. Goedenavond zou ik zeggen, hier op Radio Sybris. En natuurlijk heb ik weer de volgende onderwerpen. Er is wat bijgekomen trouwens, want ik zeg vorige week al, het programma moet een beetje ontwikkelen. Wij hebben natuurlijk weer de toekomst van toen straks. En die gaat deze keer naar Blondie en Denise uit 1978. Nou denk je misschien thuis van, is dat niet het origineel? Nee, is niet het origineel. We gaan ver terug in de tijd. En dan heb ik voor jou ook, even kijken hoor, even op mijn lijstje kijken. De Britse invasie natuurlijk. Ja, een plaats uit Engeland uit de jaren 60. Want we werden overspoeld toen de tijd. Wat betreft de platen uit die regio. Hè? Ja. En wat hebben we nog meer? Het uitgebreide weerbericht in het tweede uur. We hebben nog een tv-tune. En dat. Oh ja, natuurlijk. En niet te vergeten, dat moet ik even vergeten. Je kunt eventueel interactief meedoen. Ja, hoe zit dat? Nou, ik ga twee platen draaien van één en dezelfde artiest of groep. En aan het einde van het programma, dus in het tweede uur, ga ik zeggen welke dat was. Dus je kunt mee gokken of wat dan ook. Kun je er wat mee winnen? Nee, dat wil je helaas niet. Nee. Nu onderweg Bow Wow en The Man Mountain. En daarna de Carstills en The Rain, The Park en Other Things. Ja, moet even naar de titel kijken hoor.
1: Seabreeze

0: Ja, dat is echt een flauwe power plaat, hè? En ook een zesende plaat vond ik wel. Gossels en The Rain, The Park and Other Things. En daarvoor hoorde je Bow Wow Wow en The Man Mountain. Dan nu. En als je dit geluid hoort, dan zijn we toe aan, aan dat item, de toekomst van toen, toen, toen, toen. En deze keer kies ik voor Blondie en Denise uit 1978. Maar dat is natuurlijk helemaal niet origineel. Nee, want straks gaan we naar 1963 voor het origineel. Maar dan in 2 uur. En wat daarna komt, zijn de Doobie Brothers. Ook mooi. Listen to the music.
1: De toekomst van toen.

0: ik luister niet anders dan 24 uur naar muziek luisteren. Maar ik luister ook nog wel eens naar praatprogramma's. Doobie Brothers and Listen to the Music uit de jaren 70. En dat phase effect, dat vind ik trouwens wel leuk. Want dat kun je ook verkrijgen door middel van... dat ging vroeger, kon je dat met een bandrecorder doen. Maar het kon ook met twee draaitafels. En had je identiek een plaat. En dan moest je de andere plaat net een nanoseconde later starten dan aan. Maar goed, een nanoseconde is bijna niet te weten. Want als je 1 seconde langer duurt, dan krijg je echo. Oké, nu onderweg Amy Winehouse en Valerie. En daarna B.A.D. Oftewel Bed met Wel eens verliefd geweest. Ja, zo vaak.
1: Radio Sea Breeze 1098 en...

0: Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
1: Luister jij ook mee?

0: word je vanzelf vrolijk van, hoor. Bill Amsbury en Virginia. Touch Me Like You Do uit 1974. En dan nu. Ja, zijn we toe. Aan de Britse invasie. En dat betekent dus een plaat uit de jaren 60. Afkomstig uit Engeland. Tom Jones en What's New Pussycat. En Sir Thomas John Woodward. Beter bekend als Tom Jones is een Britse popzanger. Zoals je misschien wel weet. En afkomstig uit Zuid-Wales. Hij scoorde vanaf 1965 verschillende hits. Zoals It's Not Unusual, Delilah, Green Green Grass of Home en She's a Lady. Nou, Jones kwam ter wereld als zoon van een mijnwerker. En hij begon al op jonge leeftijd te zingen. En in 1974... Wat zeg ik, 64, verwierf hij uiteindelijk een platencontract bij Decca Records. Nu dus Tom Jones en What's New Pussycat. En daarna het eentje uit de jaren 90, Missing and Everything But The Girl.
1: The greatest music ever made. Classic hits.
2: Seabreeze. Seabreeze AM.

0: ik noem dat zo'n loopritme. Hè? Als je met dat liedje op je hoofdtelefoon gaat lopen, dan zit je in je juiste loopritme. Missing and Everything But The Girl, maar het loopt ook door het beeld heen. Ja, als je de videoclip kent, althans. En daarvoor hoorde je Tom Jones en What's New Pussycat. En dat was natuurlijk de Britse invasie. Nu onderweg Barry White en You See The Trouble With Me. En daarna Billy Joel en die hele mooie Piano Man. En wat daarna komt? Boston en More Than A Feeling.
1: Radio Seabreeze.

Boston en More Than a Feeling uit 1977. En daarvoor hoorde je het mooie van Billy Joel en de Piano Man. En die zie je tegenwoordig ook op de, ja, op het station. Ja. Maar ja, dan is het wel eens de vraag, kan die spelen of niet? Ik heb sommigen wel eens achter zo'n piano zien zitten en dan denk ik van, ik loop maar door. Want ik moet toch de trein halen. Goed, ik ga er heel even tussenuit voor wat betreft het nieuws en alle andere activiteiten. En ik laat je achter met Donna Summer en Last Dance uit 1978. Nou, de laatste dans? Nee hoor, we gaan straks gewoon doordansen. Tot zo!

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij dit jaar weer wil afspreken met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Noord-Korea zegt daar niets van te weten en noemt de nieuwe ontmoeting zelfs niet interessant. Tegelijkertijd hebben de Verenigde Staten en Zuid-Korea hun gezamenlijke militaire oefeningen flink ingekort. Volgens Amerikaanse media zou dat bedoeld zijn om Noord-Korea tegemoet te komen. Volgens Trump heeft hij een goede relatie met Kim. De twee leiders ontmoetten elkaar al eerder, in 2018 en 2019. De Nederlandse filmproducent Rodney Leisner wordt vermist in Suriname. De 52-jarige Leisner is sinds zaterdagavond spoorloos. Rond 21:15 was er voor het laatst contact met hem. Zijn telefoon staat sindsdien uit. Hij was zaterdag in het district Saramacca voor een werkoverleg. De Surinaamse politie is een onderzoek gestart. Leisner is onder meer bekend als producent van de films Heksen bestaan niet en Fashion Chicks. Familie en vrienden maken zich grote zorgen. Amsterdam krijgt 20 time-out woningen voor mensen met verward of onbegrepen gedrag. Woningcorporatie IJmeren gaat ze bouwen samen met de gemeente en zorginstellingen. Bewoners kunnen er enkele maanden verblijven met intensieve begeleiding om tot rust te komen. Daarna kunnen ze terug naar hun eigen woning of doorstromen naar passende zorg. De woningen moeten ook overlast in reguliere woonwijken helpen voorkomen. Waar de woningen komen is nog niet bekend. En de Nederlandse hockeysters hebben ook hun derde groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg Japan in Amstelveen met 9-0. Daarmee blijft de titelverdediger ongeslagen en zonder puntenverlies. Nederland had de groepswinst al veiliggesteld na eerdere zegers op Chili en Australië. In de tweede groepsfase treft Oranje twee nieuwe tegenstanders. De eerste wedstrijden daarvan worden morgen gespeeld. Het weer. Vanavond en komende nacht trekken vanuit het westen nieuwe buien over het land, mogelijk met onweer. De zuidwestenwind blijft matig en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
4: Er is maar één man die eigenlijk avonddienst heeft. Hier is Herman Kramer.
5: Had je bedoeld?

groot hit in 1978. MacDuff's Dimension en P.S. I Love You. En volgens mij was dat een grote Mi Amigos lieveling. Ja, dat was net zoiets als een alarmschijver. Elke uur of om de twee uur kwam die terug. Dat moest een beroemde plaat worden. Goed, welkom bij het tweede gedeelte. Avonddienst hier op Seabreeze. En natuurlijk heb ik de onderdelen niet vergeten. Nee, die heb ik meegenomen net van het vorige uur. Zoals de toekomst van toen. Hè, je hoorde Blondie en Denise uit 1978. En straks hoor je wat dan het origineel is. En wat hebben we nog meer? Natuurlijk ook nog een overzicht voor wat betreft weerbericht. Wij hebben een tv-tune. En ja, en heel veel leuke platen natuurlijk. Zoals deze van Kajakoukou en Too Shy uit 1982. En daarna uit de jaren 60 een beetje een wilde plaat. John Fred en de Playboys. En Judy in the Disguise. En dat had iets met de Beatles te maken, zover ik weet.

0: Sin. John Fred en de Playboys en Judy in the Sky van oktober van het jaar 1967. En daarvoor had je Google en Too Shy uit 1982. En als je dit geluid hoort, zijn we toe aan de toekomst van toen. Je hoorde er straks Blondie en Denise uit 1978. Maar Denise is een nummer van de Amerikaanse doo-wop groep Randy and the Rainbows. Het nummer werd in 1963 uitgebracht op single. En in 1978 nam de Amerikaanse band Blondie het nummer op onder de naam Denise. Een versie die verscheen op het album van hun Plastic Letters werd in februari van dat jaar uitgebracht als de eerste single van het album. Denise is geschreven door Neil Levinson en is geïnspireerd door zijn jeugdvriendin Denise Lavrock. In 1963 werd het nummer opgenomen door Randy and the Rainbows en de groep kreeg de naam pas op de opname van het nummer van de platenmaatschappij. Nou, nadat zij eerst Junior en de Counts heten en de Encores. Ja, maar goed, het is toch tenslotte geworden Randy and the Rainbows en Denise. En dat kwam allemaal al uit het jaar 1963.
1: De toekomst van toen.

0: Ja, dat is uit de tijd. Je doet het nou tegenwoordig via je mobieltje. Hè? Bloem en evenal mijn woende vragen. En daarvoor had je Blazoen en Promise of No Man's Land. En dat kwam weer uit 2013. En dan het weer. Morgen is ook een wisselvallige zomerdag. Ja, ja. De zon schijnt af en toe. Maar er zijn ook flinke stapelwolken die enkele buien produceren. En dat is maar goed ook voor de bodem. Bij deze buien is onweer ook mogelijk. Nou, de zuidwestenwind is matig. En aan zee soms vrij krachtig. En het wordt 20 graden in het noorden. En plaatselijk 23 graden in het zuiden. Voor de tijd van het jaar zijn dit hele gebruikelijke waardes. En dan vrijdag is het aanhoudend wisselvallig zomerweer. En de zon schijnt af en toe. Maar dagelijks komt het ook tot buien of passeert een regenzone met wat langere tijd regen. En dat is ook nodig. De temperatuur komt uit op een waarde rond de langjarige gemiddelde. En dat ligt tussen de 20 en 23 graden. Chris Ria nu en Sweet Summer Day uit 1998. En wat daarna komt, Styx en Sing for the Day. Zing voor deze dag.
1: Duik in het verleden met Seabreeze AM.

0: gezelligheid in je kamer. Dit is Herman Kramer.
1: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?

0: Vicks en Sing for the Day. Ah, hoe heb ik dit uitgesproken, hè? Heel romantisch, zo op in de avond. Oké, dan nu, ogen dicht. Denk even aan de tv, aan een serie, ja. En dan gaan we naar een Amerikaanse serie. En dan heb ik het over De Vrouw van 6 miljoen. Is de Nederlandse titel van de Amerikaanse televisieserie The Bionic Woman. Oorspronkelijk uitgezonden natuurlijk in de jaren 70. De hoofdrol van James Summers werd gespeeld door Lindsay Wagner. De serie is een afgeleide van de televisieserie De Man van 6 miljoen. En bestaat uit 3 seizoenen. In Nederland werden slechts 13 afleveringen uitgezonden door de TROS. Tussen 8 oktober 1976 en 5 augustus 1977. En de serie begon als 2 dubbel episodes in De Man van 6 miljoen. Nou, die heette The Bionic Woman en The Return of the Bionic Woman. En waarin James Summers de vriendin en verloofde van Steve Austin was. Austin, dus dat was de hoofdrolspeler van De Man van 6 miljoen. Als gevolg van een ongeval tijdens een parachutesprong werden haar benen, rechterarm en rechteroor vervangen. Wat zeg je? Rechteroor vervangen door bionische implantaten die vergelijkbaar waren met die van Steve Austin. Dus de ene die kon geloof ik ver kijken, dacht ik toch. En die andere die kon heel scherp horen als een bepaald dier. Nou goed, die tune dus, The Bionic Woman. En daarna de Hooters. En die doen iets met Satellite.
1: The greatest music ever made. Classic hits.
2: Seabreeze.
3: Seabreeze AM.

0: B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, I, Z. Nee, dat zeiden ze niet. ABC and the Night You Murdered Love. En daarvoor de Hooters en Satellites. En nu achterin volgens de Tremlers. Ja, we gaan terug naar de jaren 60 met My Little Lady uit 1968. En daarna de classics en My Lady of Spain uit 1976. En als ik nog een beetje tijd heb, dan kan ik misschien nog een plaat draaien. Maar denk het niet.
1: Pure nostalgie. Pure muziek. Seabreeze AM.

0: We geven met z'n allen. La la la. De classics en My Lady of Spain uit 1978, wat zeg ik, 76. Je zou bijna vergeten dat deze platen ook nog bestaan, ja. Goed, ik ga er een beetje afscheid van je nemen. Ja, misschien een beetje vroeg of een beetje laat in ieder geval. Ik bedank je alvast voor het luisteren naar het programma middag, wat zeg ik, middag, avonddienst. Ja, ik kan het programma namelijk al morgen middag of avond eten. Laat ik het zo uit het leggen. Goed, ik laat je achter met Madonna en Cherries. En alvast veel plezier morgen met de andere programma's hier op Seabreeze 1395 AM. En die andere frequentie heb ik even vergeten. Oh ja, dat is 1098. Ik zeg graag tot ziens. En volgende week ben ik weer natuurlijk woensdagavond 8 uur.
1: De Middengolf bruist weer. Dit is Seabreeze.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Kroatië is een Oekraïense man opnieuw opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het opblazen van de Nord Stream gaspijpleidingen in 2022. Duitsland heeft om zijn uitlevering gevraagd. De man werd vorig jaar al in Polen aangehouden, maar daar vrijgelaten. Duitse onderzoekers hebben 7 Oekraïense verdachten in beeld. Wie opdracht gaf voor de sabotage is nog altijd niet duidelijk. De Oekraïense regering en president Zelensky ontkennen iedere betrokkenheid. Een juwelier in Amsterdam-West is vanochtend rond 22:30 overvallen. 3 verdachten vluchten op een scooter, een fatbike en te voet. Een 16-jarig meisje is aangehouden en haar rol wordt nog onderzocht. Bij de overval werd de winkelmedewerker bedreigd en er is veel schade. Eerder vannacht was een andere juwelier in Amsterdam-Noord doelwit van een explosie. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de 2 zaken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij dit jaar weer wil afspreken met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Noord-Korea zegt daar niets van te weten en noemt de nieuwe ontmoeting zelfs

0: niet interessant. Tegelijkertijd hebben de Verenigde Staten en Zuid-Korea hun gezamenlijke militaire oefeningen flink ingekort. Volgens Amerikaanse media zou dat bedoeld zijn om Noord-Korea tegemoet te komen. Volgens Trump heeft hij een goede relatie met Kim. De twee leiders ontmoetten elkaar al eerder, in 2018 en 2019. In het Roggebotzand, in de volksmond ook wel Roggebotse bos genoemd, bij Dronten zijn botresten gevonden die mogelijk verband houden met de vermissing van Mark Jaskulski. De Drontenaar wordt sinds april 2024 vermist. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt eerst of het om menselijke resten gaat en daarna of ze van Jaskulski zijn. De politie vermoedt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Een 42-jarige man zit vast op verdenking van betrokkenheid bij zijn verdwijning. Het weer. Vanavond en komende nacht trekken vanuit het westen nieuwe buien over het land, mogelijk met onweer. De zuidwestenwind blijft matig en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

Radio Seabreeze. 1098 of 1395 AM. AM. AM.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. In Kroatië is een Oekraïense man opnieuw opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het opblazen van de Nord Stream gaspijpleidingen in 2022. Een juwelier in Amsterdam-West is vanochtend rond 22:30 overvallen. Eerder vannacht was een andere juwelier in Amsterdam-Noord doelwit van een explosie. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij dit jaar weer wil afspreken met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Maar Noord-Korea zegt daar niets van te weten en noemt de nieuwe ontmoeting zelfs niet interessant. In het roggebotszand bij Dronten zijn botresten gevonden die mogelijk verband houden met de vermissing van Mark Jaskulski, de Drontenaar die sinds 2024 wordt vermist. Het weer. Vanavond en komende nacht trekken vanuit het westen nieuwe buien over het land, mogelijk met onweer. De zuidwestenwind blijft matig en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Zegt het woord. Nu heeft Aral, het grote Europese benzinemerk, voor de echte liefhebber van oude automobielen, prachtige afbeeldingen in natuurlijke kleuren van oldtimers. Vraag de

Love Oldies, Love Radio Seabreeze, 1395 and 1098 AM.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. In Frankrijk is een nieuw onderzoek gestart naar oud-chirurg Joël Lescouanec, die vorig jaar 20 jaar cel kreeg voor seksueel misbruik van 299 minderjarigen. Justitie verdenkt hem nu van seksueel misbruik van nog eens 48 slachtoffers. Het gaat om 40 verdenkingen van seksueel geweld en 10 van verkrachting. De feiten zouden zijn gepleegd tussen 1987 en 2017. Lescouanec misbruikte patiënten onder meer tijdens operaties toen ze onder narcose waren. De Verenigde Naties hebben de uitspraken van de Israëlische minister Ben-Gvir over Gaza scherp veroordeeld. Hij zei dat Israël iedere nacht 30 tot 40 Palestijnen zou moeten doden, ook mensen die geen directe bedreiging vormen. De VN noemt de uitspraken afschuwelijk, onmenselijk en gevaarlijk. Binnen de EU wordt gesproken over mogelijke sancties tegen de minister. Hij heeft al een inreisverbod voor Nederland en andere Europese landen vanwege eerdere omstreden uitspraken over Palestijnen.

0: In Kroatië is een Oekraïense man opnieuw opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het opblazen van de Nord Stream gaspijpleidingen in 2022. Duitsland heeft om zijn uitlevering gevraagd. De man werd vorig jaar al in Polen aangehouden, maar daar vrijgelaten. Duitse onderzoekers hebben 7 Oekraïense verdachten in beeld. Wie opdracht gaf voor de sabotage is nog altijd niet duidelijk. De Oekraïense regering en president Zelensky ontkennen iedere betrokkenheid. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
9: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

is het programma waar muziek niet wordt afgespeeld, maar ontvouwt. Dit is het uur waarin de randen van de dag vervagen en gedachten zachter worden. Elke klank krijgt hier de tijd om te bestaan. Niet om indruk te maken, maar om aanwezig te zijn. Welkom bij Dream Sessions.

Ze beweegt langzaam en laat stilte meespelen als volwaardig instrument. Je merkt pas hoe rijk het is als je niet probeert vooruit te luisteren. En juist dat maakt het intens.

Dream Sessions draait om aandacht, niet om tempo. Elke track staat op zichzelf en hoort tegelijk bij het geheel. Zoals losse sterren die samen een herkenbare vorm maken. Je hoeft ze niet te tellen om het beeld te zien. Alleen te blijven kijken. Of in dit geval, luisteren. Wow.

je nu hoort vult de ruimte zonder haar te bezetten. Er blijft lucht tussen de noten, ruimte om te denken. Muziek kan soms meer zeggen door wat ze weglaat. Dat is geen leegte, dat is vertrouwen. En dat vertrouwen hoor je terug. Je hoort het terug in Dream Session.

geen haast. En deze muziek ook niet. Ze bouwt niet op naar een climax, maar naar een verdieping. Elke laag wordt langzaam zichtbaar, als ogen die wennen aan schemerlicht. Hoe langer je blijft, hoe meer je ziet. Of beter gezegd, hoe meer je hoort.

Dit is geen geluid dat je meesleept, maar dat naast je loopt. Het vraagt niets, maar geeft ruimte. Soms is dat precies wat nodig is na een

Dream Sessions beweegt verder zonder duidelijke grens tussen begin en einde. De muziek vloeit in elkaar over als ademhalingen in rust. Je merkt het moment van overgang pas als je terugkijkt. Tot die tijd is er alleen dit, en dat is meer dan.

Terwijl alles zo naadloos in elkaar overloopt, merk je hoe weinig er nodig is om aanwezig te zijn. Geen grote gebaren, geen uitgesproken momenten, alleen een lijn die rustig doorloopt.

Langzaam trekt de muziek zich terug, maar verdwijnt niet helemaal. Wat blijft is een gevoel dat niet direct woorden nodig heeft. Sommige klanken werken nog na in de stilte die volgt. Misschien is dat wel hun echte bestemming. Dank je voor het luisteren en tot de volgende sessions. Tot de volgende Dream Sessions.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Seabreeze. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hogevenen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hogevenen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een trein krijgen.

0: kaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
8: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. En opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. Dat zegt de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Het Wrangler Para-team Ton Pleiter, Leo Brink en Tom Besseling zal tijdens Oosterscheldedag, zaterdag 11 augustus in Ierseke, een poging doen het wereldrecord parazeling op zijn naam te brengen. Dit evenement met 3 parachutes wordt verzorgd door Wrangler.

0: Bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis.